0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Er staat 0 kilometer file in het land.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: 7 uur geweest op deze mooie vrijdag. Centraal Plus. Met Jonas Brothers en Marshmello. Leave before you love me.

0: Het is 7:05 op deze vrijdag 19 juni. Goedemorgen, een nieuwe editie van De Ochtendshow. De laatste van deze werkweek. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, en de heetste van deze werkweek.
0: Zeker, het wordt 6 miljard graden vandaag.
1: Ongeveer, afgerond naar boven.
0: Dus je barbecue hoef je niet aan te steken. Vlees verbrandt vanzelf wel.
1: Precies.
0: Is dat dan ook zo'n dag dat je een eitje kan bakken op je motorkap?
1: Misschien. Als je een hele zwarte auto hebt.
0: Ja, heb ik.
1: Die dan dus niet een super glanzende glimde lak heeft, maar misschien een beetje...
0: Ja, hij is niet gefrapt.
1: Nee, ik denk dat je dan best wel in een half uurtje misschien wel je eitje dan. Probeer het even. Als jij in de regio woont en je hebt een zwarte auto, stuur een mooie foto in een ochtendshow@centraalplus.nl of zou je een eitje hebben kunnen bakken.
0: De Japanse keizer was gisteren in Leiden samen met koning Willem-Alexander, de commissaris van de koning en uiteraard de burgemeester van Leiden, Peter Heikoop. En strakjes in deze uitzending daar even een reportage over, want we waren er ongeveer bij.
1: Ja, het moest misschien, sommige dingen moesten een beetje van een afstandje. Want het is een belangrijk bezoek geweest. Nou, ja. En een deel van Drapenburg is ook een halve dag afgezet.
0: Nou zeker, ja, dat is natuurlijk altijd wel een ding. Hè. En een fotoreportage op onze website centraalplus.nl als je de plaatjes alvast wil zien. En de gemeenteraad van Katwijk, onze buren, heeft een voorlopig positief advies gegeven over de bouwplannen voor een grote medicijnfabriek van Amerikaanse farmaceut Eli Lilly.
1: En dat komt dus echt vlak bij Leiden Oegstgeest te zitten. Het heeft nog wel met ons te maken.
0: Het is gewoon onderdeel van het Bioscience Park. Ja. Alleen ze hebben best wel een grote productielocatie nodig. Dus ze gaan eigenlijk bij het Valkenburgse Meer. Daar net een beetje achter. Dat heet dan Zeilhoek de Woerd. Daar gaat het komen. En de gemeenteraad van Katwijk had wel gezegd, joh, we willen best instemmen, maar dan moeten wel een aantal problemen opgelost worden. Dus ze hadden een wensenlijstje neergelegd bij het Rijk. En onder druk wordt alles vloeibaar. Dus het Rijk trekt ook nog 100 miljoen euro uit voor de bereikbaarheid van het gebied.
1: Jeetje.
0: Bijvoorbeeld de N206 richting Noordwijk. Dan gaat het allemaal prima. En dan kom je op een gegeven moment bij Katwijk. En daar heb je dan de Molentuinweg. En daar staat het altijd vast. Dus dat gaan ze nu ook oppakken. En ook nog over de nieuwe woonlocatie Valkenhorst. Mm-hmm. Op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Daar moeten 5600 woningen komen. En dat zou 36% betaalbaar worden. Dus de rest niet betaalbaar. Maar dat wordt nu 50%. Dus ze gaan daar goedkopere woningen bouwen met geld van het Rijk.
1: Want al die mensen die in die fabrieken of in die plantages moeten komen werken, die moeten ook ergens wonen.
0: Ja, en daar wordt ook nog gesproken in de gemeenteraad over. Het was niet de bedoeling dat die 500 mensen die dan daar komen te werken, dat die dan voorrang krijgen op een woning bijvoorbeeld. Die moeten ze mogen wel een woning kopen, hè, uiteraard. Maar er komen ook niet allemaal Amerikaanse hooggeleerden en Indiaanse de topwetenschappers. Nee, het wordt ook wel lokaal... zoeken ze personeel.
1: Nou, het wordt allemaal netjes geprobeerd, wat goed.
0: Ja, en het is een voorlopig advies. En die 100 miljoen zal vast geholpen hebben.
1: Ik denk dat dat wel een goede duit in het zakje is.
0: En hou er rekening mee, het wordt teffens heet vandaag.
1: Ja, de hittescore die gaat waarschijnlijk niet op de 10 komen. Want dat had KNMI al gezegd. Van, nou, dat is eigenlijk iets wat niet zo gauw zou voorkomen. Theoretisch.
0: Wanneer dan wel? Als het 50 graden wordt of zo?
1: Waarschijnlijk. Of als er een meteoor langs vliegt. Dat het dan 10 seconden lang echt superheet is. Zoals in de Ozai's. Zoals in het Comet van Afterhang. Nou, dan kan het misschien. Voor de rest werd het wel gewoon erg warm vandaag. Dus let weer goed op jezelf. Er is ook een hitteplan natuurlijk van kracht. Onder andere daardoor gaat dus de Milieustraat eerder dicht vandaag in Leiden.
0: Leidendorp.
1: Oh, Leidendorp, sorry.
0: Ja, Leiden misschien ook wel. Maar voor Leidendorp staat in ieder geval een berichtje op onze website. Om 2 uur gaan ze dicht. Dus kunnen ze eerder aan de Vrijmibo.
1: Precies.
0: Ja.
1: En als jij nou denkt van, oh, maar ik ga naar Pinkpop vanavond. Hoe gaat dat dan? Nou, daar is natuurlijk ook in Landgraaf is het grote jaarlijkse muziekfestival.
0: Ja,
1: dat duurt 3 dagen.
0: Dat begint vandaag, hè?
1: Ja, dat begint vandaag. En daar zijn maatregelen genomen. Er zijn extra schaduwplekken zijn er gemaakt en extra waterplekken gemaakt. Maar let goed op jezelf. Want ik kan me goed voorstellen dat je daar naar wat bandjes gaat kijken. En dan heb ik het over grote namen.
0: Zit nu te kijken en ik vind het gewoon zonde dat ik geen kaarten heb.
1: Nou, The Cure komt er, The Foo Fighters, 21 Pilots heb ik ooit een keertje live gezien. Is verrassend veel leuker dan je denkt misschien van een soort van EDM radio duo. Mm-hmm. Echt heel goed. Editors Com, Teddy Swims, Youngblood, Zara Larsson.
0: Direct uiteraard, die zijn er altijd bij.
1: Precies. Ook iets misschien wat ouder bekende, zoals Franz Ferdinand, of minder bekende, zoals Idols. En IDLES.
0: Natasha Bedingfield.
1: Natasha Bedingfield, Tom Morello komt langs, Suzanne Freek, Triggerfinger uit België, White Lies. En ook nog een hele speciale, de band Dogstar.
0: Dat ken ik niet.
1: Dat klopt, dat ken ik niet, maar je kent wel die bassist.
0: Oké.
1: De bassist van Dogstar is namelijk Keanu Reeves.
0: Oh ja.
1: Je weet wel, Neo of...
0: Ja, grappig.
1: Die is dus ook gewoon bassist in een band. En die heet Dogstar. Die komen ook, die spelen zondagavond pas. Let een beetje op jezelf als je naar het festival gaat. Ik ken een paar mensen die er naartoe gaan. Hou het netjes, hou het water. Misschien niet al te veel drank.
0: Heb je kaartjes voor het festival en je hebt toch geen zin... en je wil mij een gratis kaartje geven, geef even een mailtje.
1: Ja, mark@centraalplus.nl. Exact. Want als je een ochtendshow Centraal Plus doet, dan zijn ze weg.
0: Daar ga je er naartoe. Let wel even op, want mogelijke regen- of onweersbuien vanaf het einde van de middag. Dan wordt de lucht wat onstabieler. Buien kunnen zwaar uitpakken met kans op grote hagel en zware windstoten. Dus hou daar even rekening mee. Het is niet alleen maar mooi weer.
1: Ja, voor de rest is het wel gewoon weer bijna het weekend. Dus nog één dagje eventjes door. Je kan het. Misschien mag je ook een beetje tropenroos doen op je werk. En daarna gewoon lekker weekend, rustig aan en uitkijken voor de onweersbuitjes.
0: Verderop in de show. Straks inderdaad, de Japanse keizer en de koning brachten een bezoek aan Leiden. Gisteren een reportage daarvan. De bibliotheek in het gebouw is gerenoveerd en is opnieuw geopend. We gaan even bellen met Chloe van der Barsela van het LUMC. Want ja, kinderen die in het ziekenhuis liggen zijn vaak patiënt. Maar wat als je dan ineens zelf dokter mag zijn? Nou, daar gaan we het over hebben. En wethouder Angelique Beekhuizen van de gemeente Zoeterwoude komt langs om te praten over de voetbalkooi in Zoeterwoude. Want die kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. En daarom gaat de kooi dicht. Nou, dat en nog heel veel meer nieuws in deze editie van De Ochtendshow.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met De Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Diddy Dirty Money en Skylar Grey met Coming Home tijdens de Centra Plus ochtendshow. En daarvoor nog Alex Warren met Passenger. Het is inmiddels bijna 7:50.
1: Tijd om een boek te gaan lezen.
0: Zeker, de bibliotheek in het gebouw in de Kooi in Leiden is namelijk woensdag officieel geopend na een grote renovatie. Inwoners konden sinds mei alweer gebruik maken van de bibliotheek. Terwijl achter de schermen de laatste werkzaamheden plaatsvonden. De officiële openingshandeling werd woensdag gedaan door wethouder Priscilia van Noord en directeur-bestuurder Margot Nicolaas van B+C.
2: Ik ben waanzinnig blij, want je ziet, er is zoveel gebeurd. We hebben een nieuwe ingang gekregen, waardoor we 's avonds ook open kunnen zijn. We hebben ruimte om activiteiten te organiseren, een muzieklokaal. Het is helemaal opnieuw ingericht met kleuren van nu en een inrichting van nu. Dus alles om het nog leuker te maken om hier in de bibliotheek te zijn.
3: Ik vind hem prachtig geworden. Hij heeft echt een hele frisse uitstraling gekregen. En je kan hier nu niet alleen boeken lenen en op computers werken, maar het is echt een plek voor ontmoeting geworden. Met heel veel hoekjes en themaroutes door de bibliotheek heen. Prachtig geworden.
4: In een tijd van digitalisering lijkt een fysieke bibliotheek nog steeds nodig.
3: Informatie kun je overal vandaan halen, maar om echt je weg daar goed in te vinden, daar kun je soms goed hulp bij gebruiken. We leven in een samenleving waarin dingen soms best wel ingewikkeld zijn geworden. En als je vragen hebt over hoe je bijvoorbeeld, als je iets uitzoeken hebt met de overheid, iets digitaals, je kunt hier terecht met je vragen en je wordt ook echt geholpen.
2: We zitten hier in het gebouw, dus met allerlei organisaties en scholen om ons heen. Dus we willen ook die plek zijn waar ook onze partners heel erg welkom zijn en hun ding kunnen doen.
5: Merkt u nog dat er heel veel mensen gebruik maken van de bibliotheek? En wordt dat meer of wordt dat minder? Wat merkt u daarvan?
2: Nou, het grappige is dat heel veel mensen denken dat het minder wordt omdat je e-books kunt lezen, maar wij zien eigenlijk een lichte stijging. En dat heeft er ook misschien mee te maken dat mensen op zoek zijn naar de echte informatie. Want we hebben heel veel social media en het wordt steeds duidelijker dat alles wat we daarop zien niet altijd waar is. En daarvoor kun je ook naar de bibliotheek komen. Maar de interesse in lezen is onverminderd. We zoeken alleen meer vormen om dat te doen.
0: Nou, dat dus.
1: Wanneer heb jij voor het laatste boek gelezen, Mark Wonning?
0: Gisteravond.
1: Oh,
0: ja.
1: Hou je van lezen?
0: Nee, zeker niet. Okay. Nee, ja, soms heb je vakliteratuur.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een
0: blauwe brieven. Nee. Of bedoelde je dat niet?
1: Nee, ik bedoel eigenlijk gewoon mensen die lezen voor de lol. Ik heb dat nooit begrepen.
0: Nee, ik niet voor de lol. En, maar als ik dan een boek heb dat ik wel interessant vind, dan wil ik dat zeker wel lezen. Maar er moet wel iets achter zitten.
1: Ja, dus het moet een soort van nut hebben. Het doel lezen zelf heb je niet echt. Ja.
0: Nee, niet dat ik. Oh, ik pak even leuk een boek om een ander leuk fictieverhaal te lezen of zo. Om helemaal ontdom. Harry Potter kan ik ook niet lezen.
1: Volgens mij heb je daar een bepaald brein voor nodig, want ik kan dat ook niet. Voor mij is altijd lezen blijft altijd een soort van vertalen van tekentjes. Ik ga niet naar die fantasiewereld.
0: Ja, en daar komt ook nog bij.
1: Nou.
0: Ik ben natuurlijk de hele dag met het nieuws bezig. Dus.
1: Je bent uitgelezen.
0: Nou ja, dan moet je wel eens in die. Of dan moet je wel eens. Wekelijks zit je in die systemen van de gemeenteraad. Stukken te lezen over. Wat ze dan weer willen doen. Daar een speeltoestel, dit en dat. Maar dat zijn allemaal van die ambtelijke. Juridisch opgestelde. Mega dikke brieven van 20 pagina's. Of 100 of veel. Bijvoorbeeld die aanvraag van Eli Lilly. Die medicijnfabriek. 4500 pagina's.
1: Zo.
0: Daar leer je jezelf van snel lezen. Alleen, je kan dat niet meer terug uitzetten. Dus als ik nu een boek ga lezen, dan zit ik gewoon als een soort robot, zit ik die pagina's om te slaan van, lezen.
1: Nou, dat klinkt weer alsof ik een extra turfje heb in de kolom van redenen waarom ik niet in de lokale politiek zit.

0: Daði Freyr, Think About Things, een van de populairste IJslandse artiesten van de afgelopen jaren. En die is ook op Pinkpop te vinden aanstaande zondag. De Japanse keizer en onze koning hebben gisteren een bezoek gebracht aan Leiden. Een rondleiding in het academiegebouw en de Universiteit van Leiden. En daar waren we bij. Mochten alleen die kleine ninja niet interviewen. Nou, want onze verslaggever Brigitte.
1: De keizer.
0: Onze verslaggever Brigitte is niet zo goed in Japans. Of in het Haags. Anders had hij onze koning ook nog even kunnen interviewen. Nee, we hebben even gesproken met Marianne van der Zwaag. Zij is directeur van het Japan Museum Sieboldhuis. En zij legt even uit wat nou het doel van het bezoek was.
2: Japanse keizer komt naar Nederland en specifiek naar Leiden. Met Nederland, tussen Nederland en Japan bestaat al een eeuwenlange relatie die inmiddels 426 jaar lang is al. En specifiek ook naar Leiden, omdat de stad Leiden en de stad Nagasaki ook een vriendschapsrelatie hebben. Nederland was eigenlijk de blik op het venster naar Europa vanuit Japan bekeken. En wij waren het enige land in Nederland die toegang had tot Japan. Toen nog niemand anders vanuit de westerse wereld toegang had. En vandaag komt hij naar Leiden en wordt eigenlijk duidelijk van afhanden voeten gegeven. Ook weer aan die lange relatie die er is van tussen de stad Leiden en de stad Nagasaki. In Leiden zijn er hier veel musea die collectie hebben van Siebold.

0: Zijn collectiestukken, een aantal, zijn te zien voor hem. Onder andere ook de otter die hier te zien is. Die is vanochtend opgehaald, vandaag naar het academiegebouw gegaan, komt vanavond terug, dus vanaf morgen weer voor het publiek te zien.
1: Dus dan ben je keizer van Japan, dan kom je naar Nederland en dan ga je
2: hier,
1: allemaal...
2: een otter.
1: Uit je eigen land. Nou ja, foto's op onze website centraalplus.nl van het bezoek van de Japanse keizer. Nieuws, weer en verkeer onderweg.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De politie roept inwoners op alert te zijn na een reeks voertuigbranden rond station De Vink. Sinds 2024 gingen in het gebied meerdere auto's, scooters en fietsen in vlammen op. Ook dit jaar zijn al 5 voertuigbranden gemeld. De branden vonden steeds 's nachts plaats en de politie gaat uit van brandstichting. Ondanks extra toezicht is nog niemand aangehouden. Bewoners worden gevraagd direct 112 te bellen bij verdachte situaties. De voetbalkooi en de Klaproosweg in Zoetewoude blijft gesloten. De gemeente onderzocht of de speelplek naar een andere locatie kon worden verplaatst. Maar geen van de onderzochte plekken voldeed aan de geluidsnormen. De kooi werd in oktober vorig jaar gesloten na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Eerdere maatregelen zoals kleinere doelen en geluidsdempende aanpassingen bleken onvoldoende. Kinderen uit het dorp hadden gevraagd om een heropening van de voetbalkooi, maar dat gebeurt voorlopig niet. In Zoetewoude wordt komend weekend het de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in de dorpskern afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De wielerdag bestaat sinds 1982 en trekt jaarlijks veel deelnemers. Op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1. Een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En het weer hebben we natuurlijk al uitvoerig besproken. Het blijft droog en tot het begin van de middag ook met de zonnige periode. Daarna is er dus kans op regen en onweersbuien. Tropische temperaturen dus verwacht met waarden van tussen de 30 en 33 graden bij ons in de regio.
1: En dan de verkeersinformatie.

0: van de ANWB kan er kort over zijn. Er staan geen files.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Material Lover, Sienna Spyro, hier op Centraal Plus in de ochtendshow.
1: Kinderen die in het ziekenhuis liggen zijn vooral patiënt. Maar wat als je ineens zelf dokter mag zijn? Dat is precies het idee achter het Berendokterproject in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC. Kinderen mogen hun zieke knuffel onderzoeken, behandelen en verzorgen. Zo kruipen ze zelf in de rol van arts. Aan de telefoon is Chloe van der Barselaar van het LUMC. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een berendokter. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Wat is het?
2: Ja, een berendokter. Dus dat zijn eigenlijk de kinderen die dan inderdaad wachten in de wachtruimte van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Die kunnen dan samen met studenten spelen met beren die ziek zijn. En dan kunnen ze zelf eigenlijk van allerlei onderzoekjes doen bij deze beren. En kunnen ze zelf de beer helemaal beter maken.
1: Oh, wat voor een onderzoekje kan je op een beer doen dan?
2: Ja, we hebben allemaal leuk speelgoed. Maar wat toch een beetje medisch is. Dus we hebben bloeddrukbandjes. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een ECG-apparaat. En een röntgenscan. Van alles en nog wat eigenlijk. Alles wat je in het ziekenhuis kan vinden, kan je ook bij ons vinden.
1: Kijk, en aan de ene kant doe je dat dan denk ik om de kinderen een beetje bezig te houden. Gerust te stellen. Aan de andere kant om ook te laten zien van, hè, we werken allemaal met medische apparatuur hier?
2: Ja, zeker. Het is inderdaad een beetje afleiding in de wachtkamer. Want het zijn natuurlijk spannende gesprekken waarvoor ze komen. En dat hebben kinderen toch ook altijd wel door. Om het een of ander, het kan gebruikt worden om het een of ander uit te leggen over de apparatuur die gebruikt wordt in het ziekenhuis. Maar de kinderen weten zelf ook vaak al heel veel, omdat ze er al langdurig komen. Dus het is verbazingwekkend wat ze je soms ook weten te vertellen.
3: Ja, want waar hebben de knuffels dan last van? Wat zijn de aandoeningen of wat is de pathologie die de kinderen hebben uitgevoerd op deze patiënten?
2: Nou, echt van alles. De ene beer is gevallen en heeft alleen een gebroken been nodig. Maar de andere beer die heeft een uitgebreide hartoperatie nodig. Of een prothese. Alles komt voorbij.
1: En welke reacties zien jullie het vaakst bij kinderen die meedoen?
2: Wat je merkt is dat ze aan het begin het heel spannend vinden. Dus dan durven ze soms niet helemaal bij je te komen spelen. Of moet papa en mama mee. En dan na een paar minuten zien ze helemaal ontdooien. En gaan ze helemaal op in het spel. En gaan ze steeds verder met, oh, we kunnen dit doen en we kunnen dat doen. En je merkt gewoon dat ze helemaal ontspannen.
1: Kijk, en het is niet onderdeel van de echte zorg natuurlijk. Hè, maar er zijn wel heel veel studenten bij betrokken. Want iemand moet natuurlijk met die kinderen de berendokter uit gaan hangen. Er zijn 180 studenten betrokken in Leiden. Wat motiveert hen om hier aan mee te doen?
2: We waren eerst vooral met geneeskundestudenten. Dus dat waren dan vooral studenten die ook interesse hadden in de kinderzorg. Maar wat we nu ook merken is dat er heel veel psychologiestudenten bijvoorbeeld ook aangemeld zijn. En pedagogische wetenschappen. En dat is gewoon dat ze dan toch later iets met kinderen willen doen in hun vak. En zo kunnen ze alvast een beetje kennis maken. En kijken hoe ze contact kunnen maken met zo'n kind.
3: En zie je nou een hele hoop nieuwe collega's, aanstaande collega's?
2: Zeker.
1: Ja, die snap ik inderdaad wel heel goed. Je wil er natuurlijk toch mee bezig zijn. Is het alleen voor opgenomen kinderen of kunnen andere bezoekers van het kinderhuis, ziekenhuis ook meedoen?
2: Nou, het is vooral voor kinderen die in de wachtkamer zitten. Maar we hebben ook de daktuin. Dat is een ruimte op het Willem-Alexander Kinderziekenhuis waar ook heel veel broertjes en zusjes komen van de kinderen die opgenomen liggen. Dus die worden ook vaak erbij gehaald om lekker te komen spelen bij ons.
1: Ja. En wat hoop je dat de kinderen meenemen na zo'n bezoek aan de berendokter?
2: Nou, vooral dat ze met net even iets meer plezier naar het ziekenhuis gaan. Kijk. En minder spanning.
1: Ja. Ja, leuk is het waarschijnlijk nooit, maar je kan het dan wel een beetje verzachten.
2: Precies.
1: Kijk. Nuttig werk wat jullie doen. En de studentenvereniging is ook te vinden in eigenlijk alle academische ziekenhuizen in Nederland. Dus niet alleen in Leiden. Dat klopt, hè?
2: Ja, klopt. Zeker. Ja.
1: En in Leiden zijn er bijna 180 enthousiaste studenten die het mogelijk maken om 5 keer per week een shift te draaien voor de kinderen die opgenomen zijn of langskomen in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. Dus Chloe van der Barselaar was dat van het LUMC. Dankjewel en veel succes met het mooie project.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer.

0: Daddy Yankee en Snow met Con Calma tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is inmiddels 17:15 geworden. En er is geen nieuwe geschikte plek gevonden voor de veelbesproken voetbalkooi in Zoeterwoude. Het gaat om de voetbalkooi aan de Klaproosweg. Die kan niet worden verplaatst naar een andere locatie. De gemeente onderzocht nog of er een geschikte andere plek voor de kooi was, maar dat blijkt niet het geval. Daar gaan we het over hebben met wethouder Angelique Beekhuizen van Zoeterwoude. Mevrouw Beekhuizen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat de voetbalkooi definitief verdwijnen in het dorp? En hoe is die beslissing dan tot stand gekomen?
1: Nou, de beslissing die nu is genomen is dat de kooi aan de Klaproosweg dicht blijft. En daar is een heel uitgebreid proces aan vooraf gegaan. We zijn daar zorgvuldig mee omgegaan. In 2024 zijn we met inwoners in gesprek gegaan over de geluidsoverlast die daar was. Daarop hebben we maatregelen genomen. We hebben andere ventilatieroosters laten plaatsen, zodat er minder geluid was in de woning. We hebben de kooien aangepast. De hekken bijvoorbeeld steviger gemaakt, zodat ze minder trillen als er een bal tegenaan komt. We hebben ballenvangers opgehangen. Dat zijn netten achter de doelen, zodat de ballen minder hard tegen het hek aan zouden komen. We hebben ook struikjes geplant, zodat het geluid geweerd werd vanuit de kooi. En we hebben de doeltjes aangepast. Die zijn wat kleiner gemaakt, zodat er wat minder intensief gespeeld zou kunnen worden. Zodat ook daar het geluid echt minder zou moeten zijn.
2: Een hele hoop gebeurt dus, maar eigenlijk heeft het niet genoeg oplossing geboden.
1: Nee, het heeft niet genoeg oplossing geboden. Daarom hebben we gekeken naar een alternatieve locatie. Er zijn 3 locaties gekeken in de buurt van de voetbalkooi. Dat hebben we gedaan, omdat mensen ook zeiden van ja, je wil graag sociale controle. En we willen hem graag dichtbij houden, zodat
0: je gaat hem niet ergens in een polder neerzetten waar niemand is.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, dan zou je nog grotere kinderen zouden die ervan. Nou, je zet hem in de polder, zou ik sowieso niet zo gauw doen. Maar als je wat verder wegzet, kunnen grotere kinderen daar niet naartoe. Kleinere kinderen daar niet naartoe, maar grotere kinderen wel. En we wilden eigenlijk kijken ook of we die jongere doelgroep daar ook bij konden houden. Dus daarom hebben we onderzocht op het schoolplein. En dat waren 3 locaties en ook die zijn niet geschikt bevonden. De geluidsnormen kunnen daar gewoon niet gehaald worden.
2: Maar dan hebben we nu dus, de kooi is dicht, maar gaat ook niet verplaatsen. Dus gaat die dan daar een soort van overgroeid worden? En wat gebeurt er met die kooi? Want die staat nu een soort van te verpieteren dan.
1: Nou, hij is nu gewoon gesloten. Mm-hmm. Er lopen nog bezwaren. We verwachten in september daar antwoord op te hebben. En daarna gaan we besluiten wat er met de kooi gebeurt.
0: En wat betekent deze beslissing voor de kinderen in het dorp? Waar moeten ze nu dan gaan voetballen?
1: Er zijn meerdere speelplaatsjes ook in het dorp. En daar gaan we samen met de kinderen kijken van goh, wat vinden ze daar nou van? En moet daar misschien iets aangepast worden? Dus daar zijn we eigenlijk al wel mee bezig. En natuurlijk hopen we dat we ook een gelegenheid kunnen bieden wat zij belangrijk vinden. Er zijn 3 jongens wezen inspreken. En die gaven ook aan van ja, het is niet alleen een voetbalplek, maar het is voor ons ook een ontmoetingsplek. Dus daar wil ik ook echt naar kijken. Maar vooral ook, wat ik nu belangrijk vind, is dat wij met de jongeren en de kinderen in gesprek gaan om te kijken wat zij nodig hebben.
2: En hoe voelt het nou ook voor jullie dan? Als je denkt, wij hebben met college en met bestuur en met de raad hebben heel lang gewerkt aan iets moois maken voor de buurt. Hard voor gewerkt dat dit er komt. En dan eigenlijk is het een enorm hoofdpijndossier, terwijl jullie gewoon iets goeds hebben bedoeld.
1: We hebben inderdaad iets goeds bedoeld met het college. We hebben ontzettend ons ingezet om te zorgen dat zowel voor de kinderen een goede oplossing zou komen als voor de inwoners die gewoon overlast ervaren. Het is gewoon belangrijk dat zij ook gewoon rustig kunnen wonen. En dan vind je het gewoon echt heel jammer dat niet die oplossing is gekomen die voor beide een goede uitkomst zou zijn.
2: Maar je denkt niet van ik ga geen kooi meer plaatsen. Dat is ik brand hier mijn vingers niet meer aan.
1: Ik heb dan meer zoiets van ik ga gewoon met die kinderen in gesprek om te kijken wat we dan als alternatief kunnen bieden. En misschien is dat een voetbalkooi elders nog of iets anders. Maar ik vind ook, wij als volwassenen vinden het altijd fijn als er niet over ons gesproken wordt, maar met ons. En ik vind ook dat dit, kinderen zijn expert op spelen. Laten we ook gewoon met hen in gesprek gaan.
0: U gaat in gesprek met de kinderen, ook met de inwoners, denk ik. Wat is de reactie van de inwoners op dit besluit?
1: Ja, dat is natuurlijk dubbel. De kinderen, ouders die heel erg enthousiast waren over de voetbalkooi. Die soms ouders zijn, soms zelf ook opgegroeid met de voetbalkooi. Ja, die zijn teleurgesteld. Die hadden heel graag gewild dat die daar bleef. Of dan in ieder geval in de buurt bleef. Daar is een enorme teleurstelling. En die kooi is belangrijk voor hen, dus dat begrijp ik helemaal. Tegelijkertijd is er ook wel, die stem wordt misschien niet zo hard gehoord, een opluchting bij mensen die al jarenlang eigenlijk hier overlast van ervaren en ook effecten op hun gezondheid. Dus in die zin ja, is het dubbel.
0: Ja, het is een dossier met twee kanten. Ja. Zo simpel is het. En dan moet je volgens mij als een gemeente... En in ieder geval als een gemeenteraad. En u bent dan wethouder, dus u zit in het college natuurlijk. Maar je moet in het algemeen belang handelen, wordt dan wel gezegd.
1: Precies.
0: Staat dit besluit nu definitief vast? Of kunnen inwoners nog actie ondernemen voor het behoud van de kooi?
1: Nou, momenteel loopt er nog een bezwaar. En dat moeten we sowieso afwachten. En ja, juridische mogelijkheden staan altijd open voor inwoners. Dus daar kunnen ze naar kijken.
0: Kijk, en u blijft in gesprek.
1: Met, ik blijf in gesprek.
0: De kinderen, ja. en de inwoners natuurlijk.
1: Nou, misschien nog wel mooi om te noemen dat we ook uitgebreid bezig zijn met een nieuw speelplan. En dat we daar kinderen bij betrekken. We gaan een dorpswandeling maken met de kinderen langs de speeltuintjes. En er loopt een enquête die echt goed ingevuld wordt. En daar gaan we goed naar kijken.
0: Kijk, vul hem in, zou ik zeggen.
2: En als je nou nog een leuk idee hebt van... ik wil een calisthenicsparkje in Zoeterwoude. Zodat ik daar lekker kan sporten. Ik weet niet of...
0: Niet in de polder.
2: Ik weet niet of men er blij van wordt dat je een nieuw leuk plan hebt.
0: Dan kan je je melden bij de gemeente. Wethouder Angelique Beekhuizen, dank u wel voor de komst. En succes met de komende met dit dossier. En natuurlijk het creëren van mooie speelplekken.
3: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Ra.

0: Sam Smith en Like I Can. De vorige Calvin Harris en Jazzy met de Satisfied tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Toch wel het moeilijkste spelletje van de radio.
2: Ja, en als we dan weer iemand in de studio hebben om kwart voor, dan gaan we altijd vragen die mee wil spelen. Want na 8 hoor je sowieso deze track helemaal. Maar nu hoor je 2 keer 1 seconde en dan kun je even kijken of jij al toevallig weet welke het is. De opgave van vandaag, 19 juni, klinkt als volgt.
0: Ja. Zo, mevrouw Beekhuis, hoe goed is uw muziekkennis?
3: Volgens mij is dit... Ja.
2: Ja? Oh,
0: nee,
2: Oké, wacht. Ik doe even de microfoon...
0: Ja, er wordt nu even gecheckt of het antwoord inderdaad klopt. Ik heb de microfoon even uitgezet van de wethouder. Rabin, voor los ons.
2: Mag ik een roffel en een galm?
0: Nee.
2: Jawel.
0: Ja,
2: schiet op.
0: Ja.
2: Er wordt gezocht.
0: Ik moet even de band erbij pakken.
2: Ja. Oh, wacht.
0: De band, ja. Eerst, ja, daar komt de band.
2: Wethouder heeft de band goed.
0: Nou, top. Wat niet
2: maar dus
0: goed.
2: Nog niet te trekken.
0: Oh.
2: Nog niet te trekken.
0: Zullen we hem dan nog 1 keertje laten
2: nog 1 keertje. Dus dan mag je nog een correctie doen. De band is juist. En misschien ken je nog wel enige guy, George Michael. Zat ooit in een bandje. Nou, dat is dus deze. Dat is juist. Maar dan, welke track is dit? Nou, dat is een hint voor de track. Is bijvoorbeeld Pharrell Williams heeft ook een track gemaakt met dezelfde titel. Die heel populair is geworden. Ik geloof ook dat Jean-Baptiste heeft ook een track gemaakt met deze titel. Weet jij het? Stuur je antwoord op naar ochtendshow@centraalplus.nl.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Kan er kort over zijn, er staan geen files.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Stella Lefty. Het zusje van?
1: Stijn Riley.
0: Ja, en Boston. Het is de Centra Plus Ochtendshow. Goedemorgen. 6:06 op deze vrijdag 19 juni. Het weekend staat op het punt van beginnen. En het is tevens warm buiten. Dus succes vandaag.
1: Ja, de vogeltjes fluiten.
0: Nou, de vogeltjes
1: nog eventjes,
0: van het dak.
1: Want die pleuren over een paar uur dood van het dak. En, ja. Maar het mag hopelijk de pret niet drukken. Want het blijft vrijdag. Weekend staat voor de deur. Pinkpop gaat beginnen als je er naartoe gaat. Genoeg
0: nou,
1: andere leuke activiteiten.
0: Ik baal nu gewoon, hè?
1: Ja, sorry.
0: Ja. Ja, ja, ik ga wel volgende week naar een festival toe.
1: Ja, maar dat is een iets ander stijltje.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, wordt iets anders gedraaid.
0: Dat is iets minder lief en gezellig dan... Pinkpop is echt zo'n familiefestival, hè? Zo voelt dat een beetje.
1: Voor heel veel mensen is dat het eerste festival. Dat
0: ja,
1: klopt, in Nederland.
0: Dus het is niet, het is niet waar ik naartoe ga. Zal ik even kijken? Als jij even praat, dan zoek ik even de trailer.
1: Ja, want als het goed is, is dat gaat Mark naar een bepaald festival waar hardcore en hardstyle en andere wat straffere EDM's worden gedraaid.
0: Wat straffer ook. Ja, ik ben even aan het zoeken. Over een halve minuut. Ik laat horen. De reclames door. Ja, zo werkt dat, hè? Het nieuws uit je eigen buurt. Het wordt dus heel warm. En let even op als je dus iets gaat doen vandaag. Bijvoorbeeld naar de Milieustraat of zo. Die zou dan best wel eerder dicht kunnen zijn vanwege de hitte. Nou, Pinkpop neemt natuurlijk maatregelen. Er is natuurlijk zondag. Maar ja, zondag is al niet meer zo heel warm. De wielerronde in Zoeterwoude.
1: Dus
0: ja, maar volgens mij wordt het dan wel iets koeler. En even opletten, want er kunnen dus best wel heftige regen- en onweersbuien gaan plaats hebben met de grote hagelstenen.
1: En ook als je goed op jezelf aan het letten bent, helemaal trots. Ik ben blij. Maar let ook even goed op je viervoetertjes. Heb jij katten? Zorg dat, dat overal in huis wat waterbakjes zijn.
0: Ja. Ga maar door.
1: En als je een hond hebt, let even goed op het asfalt. Want dat kan natuurlijk ook hartstikke heet worden.
0: Wat zei je, Rami? Daar ga ik dus volgende week naartoe. Er komt hier allemaal rook uit die machines nu.
1: Ging allemaal te hard.
0: Ja. Ik ga volgende week naar Defcon. Ja, leuk. Dat is wat anders dan Pinkpop.
1: Veel plezier daar.
0: Ja, dankjewel. Dus ik ben er maandag deel, denk ik niet.
1: Mentaal misschien niet. Fysiek wel. Maar...
0: Ach ja. We hadden het over, we hadden het over je poezen, toch?
1: Nou, we hadden het inderdaad over als je goed voor jezelf zorgt met de hitte, dat je ook even goed voor je dieren moet zorgen. Zorg dat je water hebt staan, want er zijn even geen plassen voor de katten om buiten uit te drinken.
0: Oh ja.
1: Dus zet even wat bakjes neer in huis en buiten, in de tuin. Dat vieze water vinden ze juist lekker. Dus niet super, super vers water. En voor je hondjes, let even goed op. Loop misschien wat iets meer door het gras, want dat asfalt en die tegels
0: kunnen
1: erg heet
0: zijn. Dat asfalt wordt inderdaad best wel echt mega heet. Dus moet je even opletten.
1: Zoek de parkjes op en zoek zo min mogelijk asfalt op.
0: Ja, en dan gewoon niet op het heetst van de dag naar buiten toe.
1: Ja, want als je moet poepen, moet plassen, moet gebeuren. Maar zorg dat je flesje bij je hebt om even af te kunnen koelen.
0: Goeie. Dan nog even de 1 seconde ronde. Die moeten we nog even behandelen. Je hoort 1 seconde van een track. En dan weet je het... Weet je welke andere... Hoe zeg ik dat?
1: Ja, nee, leg het eens uit. Hoe werkt het spelletje als je de dag spelen? Vertel.
0: Wat hoor je hier? Over 30 seconden dan hoor je het hele pakket. Het hele liedje. Ik kreeg al een antwoord binnen. Wake Me Up kreeg ik te horen.
1: Nou, dat is dus precies wat wethouder Angelique net zei.
0: Ja, dat klopt.
1: Die zei, dit is Wham met Wake Me Up. Nou, ja. Wham is goed, maar welke track is het? Die ene die John Batiste en ook die andere guy die ik zei, Pharrell Williams, hebben deze track ook gemaakt met diezelfde naam. Je hebt nog 4 seconden.
0: Nou, iets langer, want ik ga vertellen wat er allemaal in dit uur van de show zit. Nog even. Ik kan ook heel rustig praten.
1: Nee, schiet op.
0: Zo meteen in de studio Katinka van Houwelingen, de nieuwe voorzitter van de Leidendorpse Ondernemersvereniging. En in de studio ook nog Neske Sali. Er is namelijk een nieuwe Creative Summer School in Leiden. Wat dat is en is het misschien wat voor Rabin? Dat gaan we straks horen. In kleermakers zit schilder of zo, weet ik niet. En Machtel Spiekman van de bibliotheek Bollestreek Oegstgeest komt nog in de studio. Klik en tik, een computercursus voor beginners. Zeker is het, dat is misschien denk ik voor een wat oudere doelgroep. Hoe werkt nou een computer?
1: Je wilt op virus.exe klikken. Machtelt.
0: Nee, dit gaat te snel.
1: Hij was zo onder indruk van mijn Machtelt-grap dat hij zomaar de track instart. Want de oplossing van de 1 seconde ronde is dus Wham. Dat hadden we al besloten.
0: Ja,
1: maar die track heet Freedom.

0: Dat is echt wel een probleem.
1: Namelijk?
0: Nou ja, er zit een
1: in.
0: Ja. Dus de vraag is even, waar komt dat vandaan? Ik vraag het jou als wandelende muziek encyclopedie.
1: Ja, ik kom er zo op terug.
0: Oké, we gaan het even...
2: Ja, dat gaat bij mij ook een belletje rinkelen.
0: Oké, belletjes, want zo klonk het wel een beetje.
2: Precies.
0: We gaan door met... want je hoorde het er al even. In de studio is namelijk Katinka van Houwelingen, de nieuwe voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. Katinka, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. En van harte gefeliciteerd. Je hebt het stokje overgenomen van Laurien de Rode.
2: Ja,
0: sinds woensdag?
2: Ja, woensdagmiddag was de algemene ledenvergadering. En toen heb ik het de voorzittershamer letterlijk van Laurien overgedragen gekregen.
0: Leiderdorpse Ondernemersvereniging, en dat is een organisatie van alle Leiderdorpse ondernemers?
2: Nou, dat zou heel fijn zijn als alle Leiderdorpse ondernemers lid zouden zijn. Maar het is een ondernemersvereniging waar je lid van kan worden. En met name gericht op ondernemers in Leiderdorp, maar ook ondernemers uit Leiden en omliggende gemeentes. Van harte welkom om lid te worden.
0: En wat doet de club?
2: We behartigen de belangen van de ondernemers. Als er belangrijke zaken zijn bij de gemeente, dan zijn we gesprekspartner aan tafel. Maar we zorgen vooral dat leden elkaar leren kennen, weten wat een ander kan. En we proberen dat mensen elkaar dan ook gunnen dat je in het dorp zaken doet met elkaar. Dus support your locals.
0: Het klinkt als borrelen.
2: Ja, vaak wel. ja, maar dan doe je de beste zaken.
1: Want zit er dan ook een soort van een beetje oudseer of competitie in dat je van ik ga met die geen zaken doen, ik wil die niet. Dat soort, dus dat is juist wat een ondernemersvereniging voorkomt eigenlijk.
2: Ja, dat voorkomt ondernemen. En ik moet ook zeggen dat ik dat in Leiderdorp nog niet ben tegengekomen, ook gelukkig.
0: Dus er komen wel grote uitdagingen op Leiderdorp af, hè, op politiek gebied. We hebben bijvoorbeeld de Baanderij, dat moet getransformeerd worden naar een woongebied. Ja. Er moet iets met het IKEA-terrein naast de A4. Netcongestie, woningbouw, verkeersproblematiek. Nou, kan wel even doorgaan. Dat is een flinke klus.
2: Dat is inderdaad een flinke klus. En zoals je net zei, afgelopen woensdagmiddag ben ik geïnstalleerd. Je zult begrijpen dat ik me nog niet in 24 uur heb ingelezen.
0: Ja. Oh, wat gek.
2: Dus, ja, heel raar. Dus ik weet wat er allemaal op het bordje van Leiderdorp ligt. En de komende tijd staat voor mij in het teken van kennis maken met partijen. Kijken hoe de stakeholders zich tot elkaar verhouden. In grote lijnen weet ik het wel. Maar weet je, er is natuurlijk ook net een nieuw college. Dus dingen kunnen weer veranderen. En mijn eerste focus gaat ook zijn om met de gemeente in contact te komen. En te zorgen dat ik daar koffie kan gaan drinken.
0: Kijk, en misschien ook dan het college, dat je die binnenhaalt bij een netwerkbijeenkomst.
2: Oh, ze zijn er meestal. Ja, we hadden afgelopen woensdag na de algemene ledenvergadering was de traditionele jaarlijkse sloepentocht. Daar komen altijd veel leden op af. En ik mag trots zeggen dat we 3 wethouders aan boord hadden.
0: Kijk.
2: En ze hebben ook de hele sloepentocht zijn ze aan boord gebleven. Dus dat is goed gegaan.
0: Dat is goed gegaan, ja. Er zijn er ook weer 3 afgeleverd.
2: Ja, er zijn er ook weer 3 afgeleverd, ja.
1: Dezelfde zelfs.
2: Ja. Ja. Ook dezelfde.
0: Maar dat is wel mooi
2: dat
0: je dan naar verkozen wordt tot voorzitter. En dan ook gelijk die sloepentocht kan doen. Ging iedereen gelijk van alles vragen aan je?
2: Dat viel gelukkig mee. Want na de sloepentocht had iedereen vooral trek in de barbecue die gepland stond.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb wel vragen gekregen. Maar iedereen begrijpt ook dat als je net het stokje overgedragen hebt gekregen, dat je nog niet heel veel zinvolle dingen over sommige dingen wilt zeggen. Ja. Misschien kan ik het wel, maar...
1: Er is een stokje overgedragen. Heb je ook zo'n hamertje gekregen?
2: Ja, ik heb echt een hamertje gekregen.
1: Vertel over het hamertje.
2: Dat is een hamertje.
1: Daar ben ik al 2 dagen wakker van.
2: Oké, dat is dus hamertje tik. Nee, dat is, er zit echt een voorzittershamer. Die is sinds 1980 in gebruik bij de LOV. Echt een erfstuk. En die heb ik met ceremonieel overgedragen gekregen van Laurien. En ik moet hem dus heel goed bewaren.
1: En mag je die ook gewoon, die bewaar je? Die staat dan misschien op je bureau of zo? Of moet je die ook echt gaan gebruiken bij
2: Laurien? Nou, dat past niet heel erg bij mij. Nee. Dus dat gaan we niet doen.
1: Ja, ik weet niet hoe dat voorzitterschap
0: werkt. Hij ligt in de kast.
1: Ik ben nog nooit...
2: Nee, ik moet er heel zuinig op zijn. Nee, en ik denk dat ik hem in de kluis thuis leg. En dat past niet bij mij.
1: En wat voor voorzitter wil je gaan worden?
2: Wat voor voorzitter wil ik gaan worden? Nou, Laurien heeft een heel mooie structuur neergezet voor de LOV. Zij heeft dat 6 jaar met heel veel enthousiasme gedaan. Zij heeft gezorgd voor verjonging. Zij heeft gezorgd voor meer vrouwelijke ondernemers. Zij heeft gezorgd voor een wat laagdrempeliger eventbeleid. Dus niet meer formeel, maar gewoon wat de foute truienkerst, dat soort dingen. Dat wil ik zeker voortzetten.
1: Okay.
2: Zo zit ik er ook in. En wat mij opvalt is dat wij nog weinig buitenlandse ondernemers in het bestand hebben. Dus wat meer diversificatie. En daar wil ik naar kijken of ik daar wat in kan betekenen.
0: Ja, ja, die ondernemers muziek. Zijn er wel?
2: Ja, die zijn er zeker wel.
0: Ja. Okay, dus ja. Het is nu vooral... bedoel het niet vervelend, maar dat zijn nu vooral wat oudere witte mannen.
2: Nou nee, niet meer alleen. Want er zijn ook ontzettend veel. Er is verjonging geweest. Er zijn jongere ondernemers. Er zijn veel vrouwen. Dus het is lang niet meer wat het vroeger was. De oudere witte man.
0: Ja, want daar, dat ken ik wel van. Hè? Ik denk inderdaad een jaar of 10 is misschien wat overdreven. Maar jaren geleden was dat natuurlijk best wel. Ja. Ook bij de Leiders Ondernemersvereniging. Daar is wel verandering in gekomen.
2: Absoluut.
0: Maar nu ga je kijken. Hè, kunnen we nog breder?
2: Kunnen we nog breder, precies. Okay. En kunnen we ook de samenwerking in de regio zoeken?
0: Ja, oké. Okay. Maar het moet wel Leidendorfse ondernemers zijn, toch?
2: Ze moeten binding hebben met Leidendorp. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oké. Okay. Katinka van Ouwelingen, de nieuwe voorzitter van de Leidendorpse Ondernemersvereniging. Dankjewel voor je komst. En ja, succes. 6 jaar is de benoeming voor.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Dat wist je wel, toch?
2: Nee, dat wist ik niet. Maar dat geeft niet.
1: Bij deze.
0: Dankjewel.

0: Baba Public. Met Runaway en daarvoor nog Luna met pauze. Het is de Centra Plus ochtendshow richting het nieuws, weer en verkeer. Maar eerst moeten we nog even één ding rechtzetten.
1: Ja, je was op zoek naar wat die sample ook weer was. Van After Midnight, die Lucas en Steven, Evie en Zora hebben gebruikt.
0: Kan ik dat... Waar zit dat ergens? Dat zit verderop in de...
1: Nee, dat zit erin, maar gewoon vertraagd. Maar dat we zijn op zoek naar Tudelidderdeem.
0: En ik riep helemaal Tubular Bells, Mike Oldfield, maar dat is het dus niet.
1: Nee, het is niet Tubular Bells. Maar ik snap dat je eraan dacht, want het is dus Robert Miles. Ook weer gewoon zo'n mannennaam. Onthoud maar.
0: Een mannennaam.
1: Ja, in plaats van een handige wham, weet je, dat is een goede band.
0: Ja, gewoon Robert Miles.
1: Ja.
0: Dit.
1: Ja.
0: Dit zit dus als sampletje.
1: Ja. Maar dan een stukje vertraagd, zodat je hem niet in dit tempo voorbij hoort komen.
0: Ja.
1: Nou, Children heet hij.
0: Ja, dat. Dat wilde ik even delen. Het is belangrijk om dat recht te zetten.
1: Ja, ik wist het ook niet meer uit mijn hoofd. Ik moest even opzoeken. Ik had iets met Dreams. En met, maar dat had ik dus. Ik moest even opzoeken. Welke het was.
0: Ja, dat. Belangrijkere zaak.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De politie roept inwoners op alert te zijn na een reeks voertuigbranden rond station De Vink. Sinds 2024 gingen in een gebied meerdere auto's, scooters en fietsen in vlammen op. Ook dit jaar zijn al 5 voertuigbranden gemeld. De branden vonden steeds 's nachts plaats en de politie gaat uit van brandstichting. Ondanks extra toezicht is er nog niemand aangehouden. Bewoners worden gevraagd direct 112 te bellen bij verdachte situaties. De voetbalkooi aan de Klaproosweg in Zoetewoude blijft gesloten. De gemeente onderzocht of de speelplek naar een andere locatie kon worden verplaatst. Maar geen van de onderzochte plekken voldoet aan de geluidsnormen. De kooi werd in oktober vorig jaar gesloten na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Eerdere maatregelen, zoals kleinere doelen en geluidsdempende aanpassingen, bleken onvoldoende. Kinderen uit het dorp hadden gevraagd om heropening van de voetbalkooi, maar dat gebeurt voorlopig niet. In Zoeterwoude wordt komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in de dorpskern afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De wielerdag bestaat sinds 1982 en trekt jaarlijks veel deelnemers. Op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1, een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. En tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: Mark heeft haast, moet enorm plassen. En dan nog het weer.
0: Nee, ik wou maar niet te plassen.
1: Het weer is vandaag als soep. Het is heet en nat. Het is tot nu toe nog droog, maar in de loop van de avond zijn die zonnige perioden wel een beetje voorbij. En er is een kans op regen. En dus een onweersbui, tropische temperaturen met tot de 33 graden.
0: Bidderdum. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: tot de laatste noot. Heb jij littekens die je mooi maken?
1: Nee. Alicia Kamer. En Scars Do You Beautiful, daar doelde je op.
0: Ja, precies. Ja,
1: je zei het wel een beetje... Ik weet niet.
0: Ik bedoelde het niet gemeen. Je
1: nee, oké. In de studio hebben we Nelske Sali. Nelske, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een bijzonder initiatief. Deze zomer komt er een Creative Summer School in Leiden. Dat heb jij opgezet.
2: Ja.
1: Wat is het?
2: De Creative Summer School is eigenlijk een initiatief van verschillende mensen. De studio bij mij, ik geef creatieve workshops in Leiden in de haven. En de studio is meestal een beetje leeg in de zomer. Dan zijn er niet zoveel boekingen. Dus ik dacht, ik ga mensen vragen of ze workshops willen geven. En dan noemen we dat een creative summer school.
1: Dus eigenlijk wil je een soort plaats zijn waar andere mensen dus een workshop kunnen geven aan andere mensen.
2: Ja, dus we zijn inmiddels met 10 mensen. En we gaan allemaal verschillende leuke creatieve workshops geven. Van wolspinnen tot lino stempelen, tot tassen maken, tot van alles wijnglazen beschilderen.
1: En waarom is dat nou in de zomer juist zo leuk?
2: Omdat je in de zomer juist de tijd hebt om te ontspannen. Dus je moet juist leuke dingen doen.
1: Kijk.
2: En creativiteit, daar zijn we eigenlijk veel te weinig mee bezig. En heel veel mensen willen graag meer creatieve dingen doen. Dus daarom moet je komen.
0: Het wordt ook een beetje gezien als een creativiteit en knutselen. Is een soort van basisschool kinderding. Wat je dan misschien weer een beetje oppakt als jij kinderen hebt die dan weer naar naartoe gaan. Maar daar ben je het eigenlijk helemaal niet mee eens, hè? Dat soort creativiteit, dat het voor kids is alleen.
2: Nee, absoluut niet. Ik denk dat iedereen creatief is en creatief kan zijn. En dat het ook belangrijk is dat je daar aandacht aan besteedt.
0: Want hoe komt het dan dat de helft van de volwassenen zo'n beetje zegt... ja, nee, ik kan geen muziek maken. Oh, nee, ik ben niet creatief, hoor. Nee, daar heb ik niks.
2: Ik denk omdat creativiteit heel vaak de kop in wordt gedrukt. Doordat wij allerlei oordelen hebben over van hoe het moet. Er wordt bij ons verteld, je moet het goed doen. Maar wat is goed? Dus je gaat goed zien als iets wat andere mensen jou opleggen wat goed is. En je hebt zelf niet meer de kans om te bepalen wat goed en wat slecht is. En wat mooi en wat lelijk is. En als je creatief bent, dan ga je eigenlijk ontdekken wat je zelf mooi vindt. En wat je zelf leuk vindt. Dus daarom is het heel belangrijk om zo nu en dan eventjes een uurtje of anderhalf uur iets creatiefs te doen. Om te ontdekken wat jij eigenlijk zelf graag wilt.
1: En waarom juist gericht op volwassenen?
2: Omdat volwassenen over het algemeen vrijwillig komen. Kinderen niet.
1: Ik denk, waar gaat dit uit? Kinderen niet, ja.
0: Okay. Ja. Kinderen worden er binnen gesleept en gedeponeerd.
2: Ja, ik doe ook wel bedrijfsuitjes bijvoorbeeld. Mm. En dan is het ook zo dat mensen die moeten daarheen.
1: Ja.
2: En dat is moeilijker dan mensen die zich vrijwillig hebben opgegeven.
1: Maar hoe ga je ervoor zorgen dat de mensen die denken... ja, maar dat creatief is helemaal niks voor mij... dat die zich vrijwillig gaan opgeven?
2: Door dat te zeggen. Van je denkt dat het niks voor jou is, maar probeer het een keertje.
1: Nou, Rabin, dat voor mij, denk ik.
3: Ik denk dat...
2: Nou, wees welkom.
3: Want jij bent niet zo knutselaar,
1: creatief
3: toch?
1: Als een boomschors.
0: Nou, dat bedoel ik. En dat zeg je van jezelf, omdat je waarschijnlijk ooit verteld is... dat je dat zou moeten zeggen. Toch, Nelske?
2: Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen.
2: Dat zou zomaar kunnen, je weet het niet.
1: Dus dat wordt knutselen, deze zomer.
0: Ja, want als je dan aan creativiteit denkt... letterlijk betekent het iets maken, iets creëren wat nog niet bestond, toch?
2: Ja, creativiteit is iets creëren, iets maken. Ja.
0: En daar hoeft dan eigenlijk geen waardeoordeel aan te zitten?
2: Nee, juist niet. Dat is het leuke. Je hebt de mogelijkheid om te ontdekken, om te spelen. En eigenlijk spelen we natuurlijk veel te weinig tegenwoordig. Helemaal als je ouder wordt. Dus,
1: ja, dan ben je meer bezig met werk en de kinderen uit school. En noem het allemaal maar op.
2: Ja, meer met overleven dan eigenlijk leven.
1: Ja.
2: Als er leven komt, dan is er ook ruimte en tijd om te spelen.
1: En hoe kunnen mensen, als ze thuis even iets creatiefs willen gaan doen... hoe kunnen ze dat inbouwen? Zijn er tips voor?
2: Nou, daarom hebben wij bijvoorbeeld het knutselcafé. Dat hebben we vaak de laatste vrijdag van de maand. En dan kan je echt gewoon een tijdslot boeken om eventjes het in je agenda te zetten. Want dan ga ik creatief zijn. Want mensen doen het thuis niet. Dus nee. Ze halen de spullen wel voor in huis. Alleen dan vervolgens, ja, dan halen ze het niet uit de kast. Want het geeft ook weer rommel. En je weet eigenlijk niet wat je moet doen. En,
1: oh ja.
2: Dus ja. Bouw het in. Dus kies echt een avond van dan ga ik iets creatiefs doen.
1: En werkt dat ook? Want het kan ook dan wel weer een beetje voelen alsof... Hey, maar ik moet nu creatief gaan zijn.
2: Nee, want mensen hebben er ook zin in. Je hebt ook echt iets om op uit te kijken. Gisteren heeft er iemand 3 verschillende workshops geboekt. En die belde op en die zei, ja, ik heb er 3 geboekt. Zei, oh, wat leuk. En toen zei ze, ja, want dan heb ik wat om naar uit te kijken. Want ik wil graag creatiever zijn. Dus nu weet ik zeker dat ik deze zomer in ieder geval 3 dingen doe.
1: Ja, je wil in ieder geval een beetje de intrinsieke motivatie die er toch wel in zit, die wil je een beetje aanwakken.
2: Ja.
1: Of een beetje, die wil je helemaal aanmaken.
0: Het is ook iets wat je moet oefenen, lijkt me. Ik kan me voorstellen als je denkt van, ik kan helemaal niet tekenen of kunstdingen doen. Ging ik een keertje zo'n Bob Ross nadoen. Dan ging ik met mijn broer en met mijn vader en dan gingen we gezellig dat doen. Nou, ik kon er helemaal niks van en dan werd ik gelijk boos. Dit is lelijk, dit is stom, hoef ik niet. Nou, dat is dus eigenlijk...
2: Nou ja, je moet het gewoon afmaken. Want halverwege het proces is er altijd een moment waarvoor je denkt van, nou, dit is helemaal niks.
1: Ik heb Rembrandt ook bij...
0: Ik heb het wel afgemaakt, maar het werd een soort dus Dries Roelvink werd het achtig.
1: Daar zou vast ook een markt voor zijn.
0: Ongetwijfeld.
2: Nou, wij gaan dat doen, Bob Ross. Dat hebben we dus volgens mij de eerste vrijdag heb je een Bob Ross workshop.
1: Nou, ik zal beloven. Die man is weer helemaal populair, hè? Op Instagram en zo. Zie ik al die filmpjes voorbij komen weer.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk best wel al lang geleden opgenomen. Natuurlijk.
2: Ja.
1: Is wel,
2: maar hij heeft ook wel stiekem allerlei wijsheden en zo.
1: Ja, die zitten er dan een beetje tussen door. Ja. Ja. En met AI kan je er ook hele leuke dingen mee doen.
0: Ja. Maar dat is nee. Blijf met je tangles. Want je AI-tangles van Bob Ross af.
1: Ja, nou, te laat eraan winnen.
2: Misschien dat het daarom ook wel populairder is, creatieve workshops. Omdat met AI kan je alles maken en alles is perfect. En we gaan een beetje omarmen met wat niet perfect is.
1: Het moet gewoon rauw. Het moet een beetje, soms mislukken is niet het goede woord. Maar
2: handgemaakt, dat moet je kunnen zien.
0: Ja, je hebt het hele jaar dus al lekker kunnen laten creëren. Deze zomer ga je zelf maar eens even creëren.
2: Precies.
1: Ja, lekker vreubelen. Dat vind ik een mooi woord, vreubelen.
0: Preubelen is een mooi woord, maar het heeft dan wel weer misschien weer zo'n negatief...
1: Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee.
0: Nou, vreubel lekker mee.
1: De Creative Summer School vindt plaats van 18 juli tot en met 30 augustus. Dus tijdens de 6 weken van de schoolvakantie. Bij Studio Sali aan de haven in Leiden. Een mooie gelegenheid om deze zomer eens wat nieuws te proberen. Nieuwe mensen te ontmoeten en vooral gewoon lekker creatief bezig te zijn. Het is de eerste editie.
2: Ja,
1: dankjewel. Nelske Sali, voor je komst naar de studio. En succes met de eerste editie.
2: Dankjewel.
4: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Hij blijft lekker. Harry Styles en American Girls tijdens de Centra Plus ochtendshow. We gaan naar de bibliotheek toe. Wat is er aan?
1: Nee, sorry, ik hoorde alles in één keer heel zachtjes.
0: Oh, nee, dat lag aan mij. We gaan naar de bibliotheek in de Bollestreek Oegstgeest toe. Machteld Spiekman in de studio. Machteld, goedemorgen.
2: Morgen.
0: En we gaan het over een computercursus hebben, want jullie gaan weer wat leuks organiseren.
2: Ja, dat klopt. We zijn weer gestart met het programma voor de rest van het kalenderjaar van 2026. En we starten voor de bibliotheek in Oegstgeest met een cursus Klik en Tik. Klik en Tik. Ja, dat is een basiscursus voor computer en internet. Dus juist voor die mensen die het vooral ook wat eng vinden, die wat weerstand hebben, die eigenlijk niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus we zeggen van, zelfs voor die mensen die zeggen van, ik doe mijn laptop open en dan.
0: Ja.
2: Daar is het al geschikt voor.
0: Ik herinner gelijk die reclame. Ik weet niet meer van welke organisatie die was. Dat is ook niet relevant. Maar dan plaatste de muis in de rechterbovenhoek. Ja. En dat gebeurde dan ook. Werd de muis zo fysiek op het scherm. Daar kunnen we allemaal heel grappig over doen. Maar er is nog blijkbaar dus een groep die echt niets met computers kan.
2: Ja, klopt. En kan of wil. Voor wat voor reden dan ook. Die weerstand proberen we wat weg te nemen. Door mensen juist wat zelfredzamer te maken. Ik zeg altijd, als je snapt wat je aan het doen bent, dan hoef je er niet bang voor te zijn. Er zijn best wel veel mensen die toch wat bang zijn voor het internet. Die bang zijn dat ze op de verkeerde knoppen drukken, dat hun bankrekening opeens
0: meegaat. Ja,
2: iedereen alles van ze weet. En dat is vaak gebaseerd op onwetendheid en angst. En daar proberen we wat aan te doen door middel van zo'n cursus.
0: En hoe ziet die cursus er dan uit? Want kijk, ik kan me moeilijk verplaatsen, want ik ben best handig met computers. Nou, Rabin ook, maar als je daar niet handig mee bent, Hoe verplaats je je in die leefwereld? Hoe ga je die basis meegeven?
2: Door heel goed te luisteren en door langzaam te beginnen. Elke bijeenkomst, het zijn 4 bijeenkomsten. En elke bijeenkomst start met de uitleg van een aantal basisbegrippen, zodat we allemaal weten waar we het over hebben. Als we het hebben over bijvoorbeeld account of inloggen, wat betekent dat dan?
0: Ja.
2: En het tweede gedeelte van elke bijeenkomst is zelf oefenen. Dus iedereen zit dan achter zijn eigen laptop als je die hebt. Of anders als je die niet hebt, hebben wij wel eentje voor ze. En dan ga je zelf oefenen. Want toch door zelf te doen leer je het meest.
0: En is het de laatste jaren dan ook makkelijker geworden of moeilijker? Dat is misschien een moeilijke vraag hoor. Maar vroeger had je, weet ik veel, Windows 95. Nou, dat was een vrij simpel softwareprogramma. Maar nu, is het dan veel complexer of is het juist gebruiksvriendelijker?
2: Nou, allebei. Het is complexer door de vele keus die je hebt. Je kan zoveel meer dan pakweg 10, 20 jaar geleden. Het is wel weer gebruiksvriendelijker geworden door ook bijvoorbeeld ontwikkelen van oefenprogramma's zoals wij die gebruiken, oefenen.nl. Oh ja. Die is helemaal gericht op je stap voor stap mee te nemen door het land van internet, zeg maar.
1: En is het ook allemaal een beetje dus gebaseerd op, want er zijn een soort van 2 grote spelers. Er is een derde speler die alleen voor de nerds is. Maar je hebt natuurlijk 2 grote Amerikaanse bedrijven. Ja. Eentje met een vrucht en eentje met een raam.
2: Ja.
1: Daar zijn natuurlijk ook nog grote verschillen in. Want ik kan me voorstellen dat als jullie dan, als je een laptopje krijgt van je kleinzoon.
2: Ja.
1: En daar zit geen Explorer op.
2: Nee. Daar gaan we eigenlijk een beetje aan voorbij. Het gaat meer om het concept. Dus wat is een webbrowser? Hoe zoek je op het internet? Oh ja. Waar moet je op letten? En dan maakt het niet zoveel uit of je nou achter een iMac zit of achter een Lenovo. Ja. Dat maakt niet uit. Nee. Want de basisprincipes zijn hetzelfde. En we gaan niet zo ver dat we echt in detail uitleggen van, kijk, op een Mac werkt het zo en op een Windows apparaat werkt het zo. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat meer om de high over, om de grote.
0: Ja, we gaan straks leren e-mailen, maar wat is het nou?
2: Precies.
0: Elektronische post klinkt leuk, maar wat gebeurt er dan?
2: Ja, precies. Bijvoorbeeld, je wil een e-mailtje sturen en er moet een document bij.
0: Ja.
2: Hoe voeg je dat dan daaraan toe?
0: Ja. En hoe werkt dat dan?
2: Ja, precies.
0: Zo simpel kan het zijn. Zitten die cursussen altijd vol?
2: Dat gaat redelijk goed. Ja, en het valt of staat met de promotie die we daar.
0: Nou, welkom in de uitzending.
2: Ja, nee, precies. Want toch, het blijft hardnekkig hoe mensen toch bij, als we horen over een bibliotheek, dat ze alleen denken aan boeken uitlenen.
0: Ja.
2: En het is natuurlijk, wij roepen dat al 20 jaar, de bibliotheek is zoveel meer. Waaronder ook dit soort aanbod. Dus de hele maatschappelijke en technische ondersteuning hiervan, moeten we blijven promoten.
0: Is dit ook voor inwoners van Oegstgeest die denken, ja, leuk, een computer, maar ik wil het ook eigenlijk helemaal niet.
2: Ja, precies. En dat is prima. Ik bedoel, ieder zijn ding. Maar er komt toch een moment waarop je tegen dingen aanloopt. En wanneer dat moment er is dat je denkt van, ja, maar nu stagneer ik echt. Of het zou toch misschien wel makkelijker zijn als, maar eigenlijk wil ik het niet. Dan, ja, wil ik graag dat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen.
0: Ja, en dan is het misschien maar beter om het dan wel te snappen, dan dat je er niet gelijk wat mee doet. Maar dat als het moment dat je er wat mee moet gaan doen, dat je het wel kan.
2: Precies, precies. Ja.
0: Dat... Aanmelden, dat moet wel even.
2: Aanmelden, ja, dat kan op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk via de website.
1: Maar dat is misschien vrij pittig.
2: Precies. Daarom, je kan natuurlijk...
0: Heb je geen internet? Ga naar www.ikhebgeeninternet.nl.
2: Ja, precies. Precies. Nee, je kan ook gewoon naar binnen lopen bij de bibliotheek in Oegstgeest of elke vestiging van de Bollenstreek. Je kan ook bellen. Het maakt op zich niet zoveel uit.
0: De cursussen zijn op 2, 9, 16 en 23 juli. Ja. De computercursus voor beginners Klik en Tik. Die naam die is echt goud.
2: Toch?
0: Ja, zeker. Machteld Spiekman van de Bibliotheek Bollenstreek. En ook een vestiging in Oegstgeest. Dus dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat er veel aanmelders komen.
2: Dat hoop ik.
3: Centraal. Plus.

0: ochtendshow die alweer voorbij is. Bijna. Rudo, goedemorgen.
1: Mannen, goedemorgen.
0: Op deze laatste werkdag van de week.
1: Jij hebt, lekker. Even kijken. Geen korte broek. Nee, joh. Maar dan komt, ik heb onwijze last van psoriasis. En dan krijg je allemaal van die gekke blikken.
0: Dan moeten we hier stofzuigen.
1: Nou, ik heb dus hier, maar dat zie je.
2: Sneeuwt hier binnen.
0: Zie je? Kijk, het sneeuwt.
1: Wat heb jij?
0: Oh, dit is echt wel...
1: Wat heb jij?
0: Gewoon vervellen van de zon.
1: Oh, ja. Dus,
0: we kunnen let it snow doen.
2: Mark is verbrand van onderweg van de studio naar zijn auto.
0: Vanmorgen om 6 uur.
1: Ja, de vorige keer kwam Mark hier binnen met een korte broek. En ik dacht dat hij echt oprecht in het loopgip zat.
0: Ik heb hier helemaal geen korte broek aangehad naartoe. Dus dit lieg je. Maar het is wel waar. Ach ja, ik word eerst rood. Er is de hele tijd niks. Dan in één keer is het rood. En dan daarna is het weer niks. Dus er is geen andere smaak
2: meer. Nou, beter smeren. Überhaupt vandaag iedereen lekker smeren.
1: Ja, lekker smeren.
0: Zo dik als pindakaas op je brood.
1: Oeh.
0: Ja, nee, dat is echt...
1: normaal. Dat hoeft toch niet?
0: Jawel, ja.
1: Wat ik vreselijk vind van die mensen die zich insmeren met zonnebrand...
0: Ja.
1: Die het dan niet goed uitsmeren.
2: En zo'n witte waas.
0: Ja, maar dat moet dus. Want anders heeft het... Ja, je moet zo dik moet je smeren. Ja.
1: Ja, ik heb wel met mijn kleur en mijn pigment hoef ik... Ik heb het niet nodig.
0: Weet je wat een kroketje is? Dus als je iemand insmeert in de zonnebrand en daarna in het zand rolt of zand.
1: Ja, maar er zijn dus mensen die... je hebt ook mensen die willen sneller bruin worden. Die smeren zichzelf dus gewoon in met zonnebloemolie.
0: Ja, dat zou ik niet doen.
2: Die zien er dan over 20 jaar uit als een leren fauteuil.
1: Dat is een Chesterfield. Krakolé.
0: Ja, precies. Rudo, zo meteen jouw bloedhete programma?
1: Zeker, met natuurlijk hete hits. Omdat het New Music Friday is. We gaan een plaat draaien die niet op de playlist komt bij ons. Maar die het zo ongelooflijk goed doet. Een Nederlandse track. We hebben natuurlijk Cheerio gehad van Justin de Wild. Dat is de zomerhit geworden.
0: Ja.
1: Maar Rutger van Barneveld, die volgende week ook tijdens Unity NL on Tour optreedt in Zoeterwoude, heeft ook een zomerhit te pakken. Die gaat helemaal viral. Die gaan we zo meteen draaien.
0: Oké. Okay.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het heen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het station aangehouden. Bewoners worden gevraagd direct 1 verdachte te zien. De klaproos de geluidsnormen. De kooi. Vorig jaar gesloten na aanleiding van voldoende kinderen uit het dorp Bokkooi. Komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in het dorpskern afgesloten via gele borden. Jaarlijks veel deelnemers op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1. Een dikke bandenrace voor de afsluiting. En dan nog het weer. Het blijft droog. Begin van de middag. Daarna is er wel kans op een regen- of onweersbui. In de regio tropische temperaturen verwacht met

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake hier op Centraal Plus. Het is vandaag 19 juni. Wie zijn de jarige? Rebecca Loos, Nederlands model en mediapersoonlijkheid 49, had ook ooit een vermeende affaire met David Beckham. Verder is het de verjaardag van Emilio Ferreira. Hij is oud voetballer. Hij is 59 geworden. En Mia Sara is ook jarig Amerikaanse actrice met Italiaanse achtergrond 59 geworden. Boris Johnson, voormalig Brits premier 62. En Paula Abdul van Opposites Attract is ook jarig. 64 is ze geworden. Verder is het de verjaardag van Salman Rushdie. Hij is fictieschrijver. 79 is hij geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is van Eigen Bodem, een zangeres. En die gaan we dan ook nog even draaien. Het is de verjaardag van Glennis Grace. Misschien had ze nog wel een taartje bij een supermarkt vandaag. 48 is ze geworden en je hoort er hier met de cover van Volumia. Met die hele grote uithaal. Dit is Afscheid op Centraal Plus.

Iets Milkshake bij Centraal Plus, bijna 10 uur. Zometeen hoor je deel 2 van Rudo. Daarin onder andere Solto en Jugal en Jamaican. Rudo! Zometeen de Jamaican hier op Centraal Plus. Nu Cheerio, dit is Justin de Wild.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: voor alles wat je bent. Sluit mij in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Zoe Levi, sluit me in je armen. En Hugo van Zolto, Jamaica, hoorde je Bam Bam. En daarmee is het 10 uur geweest. En ben je beland in het tweede deel van Rudo. Ja, waar ik nu al uitkijk naar het derde deel van de show. Met de nieuwe Music Friday. Ik zei het al in de ochtendshow bij Mark en Rabin. We gaan die nieuwe track draaien van Rutger van Barneveld. Die is al een paar weken uit. Maar die gaat helemaal viral op TikTok. En als je wel eens naar een feestje gaat, weet ik zeker dat je het refreintje mee kan gaan zingen. Nou ja, dat en andere nieuwe muziek natuurlijk die afgelopen nacht is uitgekomen in het volgende uur. In dit uur checken we het nieuws op centraalplus.nl en hoor je lekkere tracks. Onder andere van Ed Sheeran zometeen. En ook Bibi Rexha en David Guetta komen eraan naartoe. Ivisa.
2: Rio!

0: Miles Smith en Hold Me in the Dark op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Leiden-Palestina-coalitie gaat een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan de Bevrijdingsplein houden. Dat gaan ze komend weekend doen. Ze gaan daar flyeren. En mocht je daar boodschappen doen, gaan ze vragen of je geen Israëlische producten wil kopen daar. Verder, de Japanse keizer die heeft een bezoek gebracht aan Leiden. Hij heeft onder andere het zweetkamertje gezien. En moet je naar de Milieustraat in Leiden-Dorp? Ja, ga dan voor 2 uur, want ze gaan eerder dicht vandaag vanwege de hitte. En dat is ook voor het welzijn van de medewerkers daar. Verder is het Kitty Kotti bij het Wereldmuseum in Leiden. Daar staan ze volgende week of over anderhalve week bij stil. En er komt ook nog een heuse cultuurmarkt op 4 juli. Is dat. Dan is er een echt Kitty Kotti festival. Verder, de Hubertus-tunnel die gaat 2 avonden en nachten dicht om de camera's schoon te maken en ander onderhoud. Tenminste, de Corbulo-tunnel. Ja, het andere nieuwtje gaat over de Hubertus-tunnel. Dat is die tunnel van Wassenaar naar Den Haag. Die gaat later open. Die zou eigenlijk in juli open gaan, maar dat wordt september. Dus je hebt de Corbulo-tunnel, daar gaan ze camera's schoonmaken. En die andere tunnel die gaat later open dan gepland. En verder, de wielerronde, hij komt eraan. Dat is komend weekend, dan komende zondag in Zoeterwoude. Daar vind je ook meer over. Ja, en geen nieuwe geschikte plek voor de veelbesproken voetbalkooi. Ja, wat gaat daar nou eigenlijk mee gebeuren? Dat vind je nu op onze website centraalplus.nl. En vanmorgen hoorde je ook een heel interview met Angelique Beekhuis, wethouder in Zoeterwoude, over die kooi. Wordt nog van alles onderzocht, maar voorlopig is die kooi nog dicht.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio, het Centraal.

0: bellen bij verdachte situaties. De voetbalkooi aan de Klaproosweg in Zoeterwoude blijft gesloten. De gemeente onderzocht of de speelplek naar een andere locatie kon worden verplaatst. Maar geen van de onderzochte plekken voldoet aan de geluidsnormen. De kooi werd in oktober vorig jaar gesloten na aanhoudende klachten van omwonenden over geluidsoverlast. Eerdere maatregelen zoals kleinere doelen en geluidsdempende aanpassingen bleken onvoldoende. Kinderen uit het dorp hadden gevraagd om heropening van de voetbalkooi, maar dat gebeurt helaas niet. In Zoeterwoude wordt komend weekend de 43e wielerdag gehouden. Door het evenement zijn zondag van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds verschillende wegen in de dorpskern afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via gele borden. De wielerdag bestaat sinds 1982 en trekt jaarlijks veel deelnemers. Op het programma staan wedstrijden voor klasse 3 en klasse 1, een dikke bandenrace voor jongeren en als afsluiting de burgerronde. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Het blijft droog tot aan het begin van de middag met zonnige periode. Daarna is er wel kans op een regen- of onweersbui. In de regio tropische temperaturen verwacht met waarde tussen de 30 en 33 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande, de nieuwste Hey That I Made You Love Me.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, check het nieuws op centraalplus.nl. Daar vinden we onder andere meer over Kitty Kottie bij het Wereldmuseum in Leiden. Dinsdag 30 juni wordt het slavernijverleden van de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen herdacht. En op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. En dat wordt gevierd en er wordt bij de stilgestaan bij het Wereldmuseum in Leiden. Op dinsdag 30 juni vindt in de tuin van het museum de herdenking van het slavernijverleden plaats. Om 2 uur zal mode en cultuuractiviste Janice Dul de plechtigheid openen. En daarna zijn er toespraken onder meer van burgemeester Peter Heikoop. En zaterdag 4 juli is er in en rond het museum het Kitty Kottie Festival. En dat is in samenwerking met Songs of Freedom. En ook zal rapper Fresco daar optreden en is er een culturele markt. Meer daarover vind je op onze website. Dat is centraalplus.nl. En een plaatje wat past bij vrijheid en bij het verbreken van de kettingen wat Kitty Kottie betekent. Is toch wel deze plaat van Bob Marley. Sowieso een hele lekkere, relaxe song. En heel toepasselijk. Dit is Bob Marley met de Redemption Song.

Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie op Centraal Plus. Met zometeen het derde deel van Rudo. Daar in New Music Friday. En ook die ziet van Lady Gaga.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. In deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Lady Gaga, Dizzy's en Tiësto. Je hoorde Drifting aan het begin van deel 3 van Rudo. En deel 3 op vrijdag betekent altijd nieuw Music Friday. Welke muziek is er afgelopen nacht uitgekomen? Welke muziek is nieuw? En ga je ook horen nieuw op de playlist hier bij Centraal Plus vanaf zondag. Elmar en ik nemen het zo meteen met je door. En verder natuurlijk het nieuws om 11:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Rudo! En Scouting for Girls komt eraan. De plusser van Cameron Whitcomb en Neer Samber. Die is Homewrecker.

0: Deze week de plustrack Kingdom of Fear.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Ja, de man, en dat kan je niet zien op de radio, met een lekker stoppelbaardje.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Elmer staat hier naast me. Weet je wat er van de week gebeurd is trouwens? Ik was op een haringparty waar jij ook was. Jij stond plaatjes te draaien.
2: Ja, klopt.
0: En er stond een luisteraar van Unity NL.
2: Ja.
0: En die riep mij, en die keek mij ook aan. Elmar, kom eens.
2: Ja, wij lijken toch niet echt op elkaar, of wel?
0: Nee, maar er werd wel gedacht dat ik Elmar was. Dat is trouwens voor het eerst.
2: Ja, tegen mij zei die Rudo.
0: Oké, nou goed. Nieuwe muziek.
2: Ja, we gaan beginnen. Bouwsa, momenteel een hele dikke hit. Een van de zomerhits, Magnetic. En de nieuwste, die is vandaag officieel uitgekomen. En die heet Lose Myself.
0: Maar sound wel echt een beetje die Magnetic sound, hè?
2: Ja, maar het doet me dus ook ergens wel een beetje denken aan bijvoorbeeld Spiller of zo. Of Mojo Lady. Ja, een beetje die sound heeft het.
0: Dat gaat een groot hit worden wel, denk ik weer.
2: Ja, ik denk gewoon de waardige opvolger van Magnetic. Ja, dan een liedje, eigenlijk een artiest die we nog nooit gedraaid hebben op de radio. Andrea Bocelli met David Guetta, Aya E. En ook Megan Thee Stallion doet mee in dat liedje. Het is een teamsong, een van de teamsong van het WK. Shakira die heeft de officiële en ook deze is gemaakt dus voor dat voetbal. Het liedje heet DNA. Sorry.

0: André Bocelli, die zelf geen voetbal kan kijken, maar wel een voetballiedje gemaakt heeft.
1: Ja, ik hoor hem er alleen niet heel erg in terug.
0: Nee, hè? Want normaal is dat helemaal zo'n opera-achtige stem.
1: Ja, dus dat vind ik dan misschien een beetje jammer. Dit is wel heel lekker. Over een paar weken staat hij eindelijk in Nederland met een aantal concerten. En inmiddels liedje 3 van zijn nieuwe album, Bruno Mars en All My Soul.

0: Ja, en mensen weten, die mij een beetje kennen, dat ik groot Bruno Mars fan ben. Dus dat ik het liefst deze zou draaien. Maar dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee, we gaan even wat anders draaien. Iets wat we normaal niet draaien, maar wat helemaal viral gaat. En eigenlijk kan ik wel zeggen, het is een vriend van de regio. Ook gewoon een vriend van ons.
0: Ja, en volgende week zondag staat hij tijdens Unity NL on tour in het, op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. We hebben het over Rutger van Barneveld van Oh Mijn Helena.
1: Ja, nou Helena. Ja, weet je, dat was zeg maar van Oh Mijn Helena. Nu zeggen we Rutger van Barneveld van De Zon Zien Zakken in de Zee, oftewel Zwoele Zomernachten.
0: Maar dit plaatje is geschreven door iemand uit onze regio.
1: Ja, Rob van Zuilen, de zoon van Willem van Zuilen. En die plaat die gaat momenteel helemaal viral.
0: Dit is Rutger van Barneveld, dit is Zwoele Zomernachten.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True op Centraal Plus. Met zometeen de nieuwste Teddy Swims uit de 30, Mr. Know-It-All.
2: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 5 minuten vertraging en dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Alesso en One Republic in Your Eyes en Teddy Swims Mr. Know-It-All hoorde je hier bij Centraal Plus, waar vanmiddag weer een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo is. En Hans Roes die is vorige week al langs geweest. Hij zou naar Duitsland gaan afgelopen weekend om kijken of hij de grootste neus ter wereld heeft. Nou, dat wereldrecord heeft hij niet meer, maar hij komt wel vertellen hoe het was. Hij is vanmiddag om 16:45 live hier in de studio. En verder gaat het onder andere ook over Huis ter Does. Die is toegevoegd aan de fietstocht Sporen van 3 oktober. Bob Reitsma, hij is van het museum in Leiden-Dorp en komt daarover vertellen. En Sandra Heijmans komt ook nog langs. Is een ondernemer uit Oegstgeest en een wereldreizende moeder. Die komt vertellen over een kaartendek dat gezinnen dichter bij elkaar brengt. En nog veel meer gasten. Vanmiddag een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Je hoort hem tussen 5 en 7 met Arno, met Tijmen.

Usher op Central Plus. En yeah, zometeen deel 4 van Rudo. Daarin onder andere Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter. Rudo! Dit is Ray, Where's My Husband?

0: is Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Met Miles Binnen, Stay en Madonna met Sabrina Carpenter. Je hoorde Bring Your Love. En daarmee is het inmiddels vrijdagmiddag geworden. Een hele warme vrijdagmiddag met temperaturen die op kunnen lopen tot 33 graden. Ik hoop voor je dat je een beetje verkoeling kan opzoeken. Dat je weer kan werken of thuis kan zitten in de airco bijvoorbeeld. Of in je auto. Of lekker verkoeling kan opzoeken met wat water in de buurt. Ja, dat zou in ieder geval heel fijn zijn.
0: Rio!
1: Het is Rudo, deel 4 in ieder geval voor deze vrijdag met Meteor en Hannah May. Ook Boiler zometeen met Solar State na Loreen.

0: Boyer en Solar State en In Your Arms hoorde je hier bij Centraal Plus, waar wij nog eventjes naar de bibliotheek in Leiden gaan, de bibliotheek van B+C. Ja, die is helemaal vernieuwd en afgelopen week ging het daar open. Het gaat dan over de bibliotheek in het gebouw in de Kooi in Leiden. Hij werd woensdag officieel geopend na een grote renovatie. Inwoners konden sinds mei alweer gebruik maken van die bibliotheek, terwijl er achter de schermen de laatste werkzaamheden nog plaatsvonden. Ja, die officiële feestelijke openingshandeling werd woensdag verricht door wethouder Priscilia van Noord en directeur-bestuurder Margot Nicolaas van B+C.
1: Ik ben waanzinnig blij, want je ziet, er is zoveel gebeurd. We hebben een nieuwe ingang gekregen, waardoor we 's avonds ook open kunnen zijn. We hebben ruimte om activiteiten te organiseren, een muzieklokaal. Het is helemaal opnieuw ingericht met kleuren van nu en een inrichting van nu. Dus alles om het nog leuker te maken om hier in de bibliotheek te zijn.
2: Ik vind hem prachtig geworden. Hij heeft echt een hele frisse uitstraling gekregen. En je kan hier nu niet alleen boeken lenen en op computers werken, maar het is echt een plek voor ontmoeting geworden. Met heel veel hoekjes en themaroutes door de bibliotheek heen. Prachtig geworden.
3: In een tijd van digitalisering lijkt een fysieke bibliotheek nog steeds nodig.
2: Informatie kun je overal vandaan halen, maar om echt je weg daar goed in te vinden, daar kun je soms goed hulp bij gebruiken. We leven in een samenleving waarin dingen soms best wel ingewikkeld zijn geworden. En als je vragen hebt over hoe je bijvoorbeeld, als je iets uit te zoeken hebt met de overheid, iets digitaals, je kunt hier terecht met je vragen en je wordt ook echt geholpen.
1: We zitten hier in het gebouw, dus met allerlei organisaties en scholen om ons heen. Dus we willen ook die plek zijn waar ook onze partners heel erg welkom zijn en hun ding kunnen doen.
4: Merkt u nog dat er heel veel mensen gebruik maken van de bibliotheek? En wordt dat meer, wordt dat minder? Wat merkt u daarvan?
1: Nou, het grappige is dat heel veel mensen denken dat het minder wordt omdat je e-books kunt lezen. Maar wij zien eigenlijk een lichte stijging. En dat heeft er ook misschien mee te maken dat mensen op zoek zijn naar de echte informatie. Want we hebben heel veel social media en het wordt steeds duidelijker dat alles wat we daarop zien niet altijd waar is. En daarvoor kun je ook naar de bibliotheek komen. Maar de interesse in lezen is onverminderd. We zoeken alleen meer vormen om dat te doen.
0: De bibliotheek in de Kooi. Het item kun je ook zien dit weekend in het Centraal Plus weekoverzicht. Vanaf vanavond om 7 uur te zien op televisie bij Centraal Plus.

0: deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 5 minuten vertraging op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar voor het knooppunt Ommedijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

Vrijdagmiddag Centraal Plus staat aan. Hier hoor je altijd het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En de lekkerste muziek ook. De lekkerste zomerse muziek. J Balvin en Dua Lipa met Bad Bunny. Zometeen Ondia komt eraan. Met deze klassieker uit de 80's van

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Plus, meer voor jou. Met nu

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sinek zoet.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. De Leiden-Palestina-coalitie start dit weekend een boycottactie bij de Albert Heijn XL aan het Bevrijdingsplein in Leiden. Vrijwilligers delen zaterdag en zondag flyers uit en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht.

0: ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is het aansluit tot de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis 10 minuten vertraging. Er zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: en roepen klanten op geen producten uit Israël of van bedrijven met banden met Israël te kopen. Naast de actie heeft de organisatie een open brief gestuurd aan Albert Heijn. Daarin wordt de supermarktketen opgeroepen te stoppen met de verkoop van Israëlische producten. Met deze campagne wil de organisatie economische druk uitoefenen op Israël en aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden. En de Milieustraat in Leiderdorp sluit vanmiddag 2 uur eerder dan gebruikelijk vanwege de verwachte hoge temperaturen. Bezoekers kunnen tot 2 uur 's middags terecht. De gemeente neemt deze maatregel om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te beschermen. Voor vandaag worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Bij dergelijke weersomstandigheden neemt het risico op oververhitting toe, vooral voor medewerkers die fysiek zwaar werk verrichten. En na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt Fred van Tricht op 14 juli afscheid van de gemeente. Inwoners zijn die dag welkom op de afscheidsreceptie in Café de Meester, die aan het einde van de middag plaatsvindt. Van Tricht werd op 7 oktober 2020 burgemeester van Zoeterwoude, maar besloot geen tweede termijn te ambiëren. Dinsdag 14 juli staat volledig in het teken van zijn vertrek, met momenten voor zowel gemeentewerkers als inwoners om persoonlijk afscheid te nemen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De temperatuur loopt vandaag op tot ongeveer 33 graden met een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind. Vanavond en vannacht is er kans op een paar regen- en onweersbuien. En de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar zal dan dalen naar zo'n 18 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Ook in het westen van het land is het alweer vroeg druk op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 25 minuten. Op dezelfde A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Ook hier is de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het Ketelplein en Maassluis is er ook een aanrijding geweest. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. En ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roelevarensveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
1: Yes!
0: Elmar.
1: Meer voor jou.
6: De middagshow met Jonas Blue naar Coldplay, Adventure of

Ja, het grappige is, als je even naar buiten gaat, dan heb je echt het idee alsof er een soort föhn buiten aan het waaien is. Weet je wel? Alsof die aanstaat en dat je daar dan gewoon niet onder vandaan kan, tenzij je naar binnen gaat. Ja, het is warm buiten. Temperatuur ver boven de 30 graden op deze vrijdag 19 juni. Het is de vrijdag voor het weekend van Vaderdag en ook de vrijdag voor het weekend. Ja, waarin officieel dus de zomer gaat beginnen. En die is dus deze week echt in alle hevigheid losgebarsten. Jonas Blue, Edge of Desire en Adventure of a Lifetime Coldplay, die hoorde je aan het begin van de middagshow. Ik ben bij je tot 5 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat vind je ook terug op onze website centraalplus.nl. Rolf Sanchez heb ik voor je klaarstaan na Diamonds. Dit is Sam Smith.

0: Even een beetje van die tropische eiland-vibes krijg je van dit liedje. En dat krijg je dus ook gewoon als je buiten bent. Rolf Sanchez, Darte Umbeso en Sam Smith met Diamonds bij Centraal Plus. Ja, Fred van Tricht, bijna 6 jaar burgemeester van Zoeterwoude. Hij gaat afzwaaien, dat is inmiddels al een aantal maanden bekend. En op 14 juli dan heeft hij zijn afscheid van de gemeente. En inwoners zijn die dag welkom om de afscheidsreceptie bij te wonen. En dat gaat gebeuren in Café de Meester. En dat vindt dan weer plaats tussen 5:30 in de middag en 6:30 in de avond op 14 juli. Betekent dus dat hij nog krap aan een maandje burgemeester is. En deze week is ook bekend geworden wie zijn waarneemster gaat worden. En dan gaat er binnenkort een traject gestart worden voor de nieuwe officiële burgemeester. En ja, ik ben benieuwd wie dat gaat worden, wie daar gaan solliciteren en wie er uiteindelijk uitgekozen gaat worden. Meer nieuws uit Zoeterwoude, maar ook al het nieuws uit Voorschoten op onze eigen website en de nieuwsapp Centraal Plus. En hier op de radio de plustrack van deze week. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fair.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

Luna, bekend geworden dankzij de cover van Billie Eilish. En inmiddels is ze eigenlijk gewoon van vaste waarde. Pauze, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor de dikste tip voor de 30 op naam van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fair. En morgen, dan is het weer tijd om ze af te gaan tellen. De 30 grootste hits van de afgelopen 7 dagen in de 30 met Erwin tussen 5 en 7. Ginger Ninja, thema van vandaag, Sunshine. Na de nieuwste van Alesso en Bambi Public. Dit is In Your Eyes.

0: Even de belangrijkste dingen voor vandaag op een rijtje. Goed zonnebrand smeren als je buiten bent. En vooral veel water drinken. Of in ieder geval gewoon goed hydrateren. Ja, sinds gisterochtend 10 uur is het nationale hitteplan van kracht. En dat heeft alles te maken met de tropische temperaturen van boven de 30 graden. Ginger Ninja, Sunshine en In Your Eyes van Alesso met Bambi Public, die hoorde je. En zometeen heb ik de update van de tv voor je. Wat is er vanavond te zien bij Centraal Plus? Ook Believer van Imagine Dragons komt eraan. En een hit uit de 30, Sam Fender met Olivia Dean met Rain Me In. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Hellemond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. En plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits alweer vroeg begonnen met in totaal zo'n 80 kilometer aan file. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook is dat druk op de A20 van Hoefnoord naar Gouda. Voor Moordrecht doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 van Gouda en Hoek van Holland tussen Rotterdam-Delfshaven en Vlaardingen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Believer, Imagine Dragons en Rain Me In van Sam Fender met Olivia Dean.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag 19 juni, dat betekent vanaf 5 uur is het tijd voor Arno, Tijmen en John, oftewel de Vremibo met heel veel gasten. Rob Heemskerk gaat onder andere langskomen, gaat over de Poldercross, die gaat volgend weekend in Oegstgeest plaatsvinden. Daarnaast gaan ze het ook hebben over de man met inmiddels niet meer de grootste neus ter wereld. Hij heeft zijn status moeten afstaan. Dan heb ik het over Hans Roest. Hij komt naar de studio. En ook gaan zij het hebben over twee werelden. Er gaan twee moeders komen. En dat heeft alles te maken met gezinnen die dichter bij elkaar gebracht worden. En dat kan je allemaal gaan bekijken en beluisteren tussen 5 en 7 bij Centraal Plus. En dan vanaf 7 uur op tv is het ook weer tijd voor het weekoverzicht met Joyce. De onderwerpen van de afgelopen 7 dagen en de uitslag van de poll van deze week. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En natuurlijk ook bij KPN, Telfort en XS4AL kanaal 1412.

Vandaag New Music Friday en deze man die heeft zijn nieuwe album officieel uitgebracht. De release van Miles Smith zijn album en deze staat daar dus ook op. Hold Me in the Dark, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Ricky Martin uit de jaren 90 en Maria. Het is de middagshow met X-Ambassadors, Renegades, na Afrojack en Ello Black. Dit is In My World.

Sex Ambassadors en Renegades bij Centraal Plus. Volgende week vrijdag, dan is het weer tijd voor de Peurbakkentocht. En ja, dan is het gelukkig, zoals het er nu naar uitziet, geen 35 graden. De temperatuur die verwacht gaat worden is nu zo'n 4 à 25 graden. En dat ziet er op zich lekker uit. Het is onderdeel van de Lakenfeesten. Gisteren was Nillis Raken hier te gast in de studio. En onder andere hadden we het ook over de Dragon Boat Race van zaterdag. We hebben het over de langste tafel gehad. We hebben het over de zomerkermis gehad, die trouwens een upgrade krijgt en verhuisd is naar een ander plein. Dat stond namelijk altijd op de Beestenmarkt. En dit jaar staat het op de Lammermarkt. Is het ook groter en staan de attracties gemixt door elkaar. En dan hebben we het over nieuwe attracties en over klassieke attracties. Ja, het complete verhaal, het gesprek dat ik gisteren met Nillis had, dat kan je terugluisteren en zien op onze eigen website centraalplus.nl. En vanaf volgende week vrijdag dus in Leiden de Leidse Lakenfeesten. Het is de middagshow met nu Dua Lipa. Dit is Love Again.

0: Plus.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
3: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
4: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwe, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
6: voor jou. Vandaag tropische vrijdag met een update van de poll. En nu Harry Styles. Centraal Plus. American Girls.

So don't call me up. Mabel, Don't Call Me Up en American Girls van Harry Styles. Centraal Plus, ja, de laatste loodjes van deze misschien wel hele zware, warme werkweek, die tikken langzaam weg. Het is vrijdagmiddag en we zijn onderweg naar de Vrijmibo. En die Vrijmibo die start hier om 5 uur met Arno, Tijmen, Sean en de Airco. Dat is denk ik deze Vrijmibo hun allerbeste vriend. Ze hebben ook veel gasten, onder andere Hans Roest met niet meer de grootste neus ter wereld. Die komt vertellen over het kampioenschap die hij helaas heeft verloren. Hij is tweede geworden. Nou, hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat hele verhaal, en waarom hij meedoet, dat gaat hij allemaal vertellen vanaf 5 uur in de Vrijmibo. Ja, het is ook het weekend van het Nederlands elftal. Morgenavond om 7 uur dan mag Oranje aan gaan treden tegen Zweden. Mijn voorspelling, ik denk, of eigenlijk moet ik zeggen, ik hoop dat we uiteindelijk met 2-1 gaan winnen. Dat we die Zweden gewoon gaan verslaan. Heb ik zo meteen de laatste tussenstand van de poll van deze week. En ook Ron D. komt eraan naar Sienna Spyro. Die on this hill.

0: Rondé, Love Myself en Die on this Hill van Shanna Spyro.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die gaat de hele week al over het WK voetbal. Ja, je kan de tv aanzetten en dan zie je eigenlijk overal wel iets van dat voetbal vanmorgen. Ja, best een beetje een naar verhaal eigenlijk. Een speler die vannacht zijn been heeft gebroken. En ik heb ook inmiddels dat filmpje teruggezien. En dan hoor je ook een soort van knakje of zo. Ja goed, in ieder geval echt vreselijk. Moet je niet aan denken. Gebeurde vannacht de wedstrijd Qatar tegen Canada. En die Canadezen die wonnen met 6-0 van Qatar. Dus dat was wel bijzonder. En morgenavond dus het Nederlands elftal tegen Zweden. En wij willen in de poll van jou graag weten, volg jij het WK voetbal? 42% die zegt, ik kijk thuis. 4% kijkt ergens anders. En 54% die geeft aan, ik volg het niet. Nou, jij kan die uitslag nog een beetje gaan beïnvloeden. Vanavond de uitslag om 7 uur met Joyce in het weekoverzicht. En stemmen, dat kan je doen op de volgende manieren.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En vanaf 7 uur vanavond weer een nieuwe poll. En die heeft alles te maken met Kitty Kotti. Push the button. Ik heb de Sugar Babes voor je klaarstaan. Na halverwege. Dit zijn Suzanne en Freek.

Eigenlijk doen we dat de hele dag hier hè, in de studio van Centraal Plus. Drukken op allemaal knopjes en dan start er zomaar weer een nieuw liedje. The Sugar Babes, Push the Button met Alex Warren. Die heb ik voor je klaarstaan. Na Sarah Larsson en Midnight Sun.

0: 5 years down the road.
1: Ja, deze man met Fever Dream staat inmiddels al wekenlang, wat zeg ik, al maandenlang op nummer 1 in de 30. Staat hij daar morgen nog steeds? Dat is de grote vraag. Het antwoord dat ga je krijgen van Erwin Prins tussen 5 en 7. Ja, deze is dan wel weer een paar maanden ouder. Carry You Home, Alex Warren en daarvoor Sarah Larsson en Midnight Sun. We gaan het straks eventjes hebben over de Japanse keizer. Die heeft gisteren een bezoek gebracht aan Leiden samen met koning Willem-Alexander. Ook Pnau komt eraan met Khalid, The Hard Way. En ik heb de teamsong van het WK voetbal, Dai Dai van Shakira en Burna Boy voor je. Na weerverkeer en regionieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van een nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Helmond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. Plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige

0: Let's go. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Het is Centraal Plus en gisteren hoog bezoek in Leiden aan het Rapenburg. Het was de Japanse keizer samen met koning Willem-Alexander. Wij waren erbij en wat ze kwamen doen en hoe het klonk, luister mee.
1: Japanse keizer komt naar Nederland en specifiek naar Leiden. Met Nederland, tussen Nederland en Japan bestaat al een eeuwenlange relatie die inmiddels 426 jaar lang is al. En specifiek ook naar Leiden, omdat de stad Leiden, de stad Nagasaki, ook een vriendschapsrelatie hebben. Nederland was eigenlijk de blik op of het venster naar Europa vanuit Japan bekeken. En wij waren het enige land in Nederland die toegang had tot Japan, toen nog niemand anders vanuit de westerse wereld toegang had. En vandaag komt hij naar Leiden en wordt eigenlijk duidelijk van afhanden voeten gegeven, ook weer aan die lange relatie die er is van tussen de stad Leiden en de stad Nagasaki. In Leiden zijn er hier veel musea die collectie hebben van Siebold.
2: Philip Frans von Siebold, naamgever van het Japanmuseum Sieboldhuis, wat ook zijn woonhuis geweest is, heeft op het eiland in de baai van Nagasaki gewoond. Dit eiland was de handelspost tussen Nederland en Japan. Von Siebold was arts en heeft in zijn leven verschillende voorwerpen, prenten en tekeningen verzameld.
1: Die omvangrijke collectie van von Siebold die is hier in Leiden ondergebracht in verschillende musea. Naturalis, Wereldmuseum, Universiteit, Leiden. En zometeen gaan we naar het academiegebouw. Daar zal de keizer worden ontvangen. En zijn collectiestukken, een aantal, zijn te zien voor hem. Onder andere ook de otter die hier te zien is. Die is vanochtend opgehaald. Vandaag naar het academiegebouw gaan. Komt vanavond terug. Dus vanaf morgen weer voor het publiek te zien. Centraal. Plus.

Kayo Cruz, Ludacris, Break Your Heart en Desenchanté van Kate Ryan. En dit is de nieuwste van Taylor Swift. I knew it, I knew you. En die hoor je nu tijdens de middagshow.

Somje met It's Only Love and I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, einde van de middagshow, vrijdag 19 juni. Ik ga genieten van het warme weekend. Het weekend met ook oranje, het weekend van Vaderdag en het weekend van de officiële kick-off van de zomer. Zometeen heel veel plezier met Arno, Tijmen en John. De Vrijmibo staat op het punt van beginnen en daarmee ook het weekend. Heb ik nu nog Medusa voor je. Dit is Don't Wanna Go Home. Can we

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezelkus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag bij Knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Miley Cyrus, Flowers. Goedemiddag, de 7 na 5 uur, van harte welkom. Het is buiten een beetje warm, maar het hoort de hele dag natuurlijk al. Het is binnen het beste doen, toch?
1: Ja, hier is lekker.
2: Hier is lekker.
0: Ja. Met twee coole gasten tegenover me. Ongelooflijk, hè?
2: Ik ben zo blij dat we airco hebben.
1: Echt, hè? Niet normaal.
0: Zeker. John Develing is aanwezig, met zijn petje natuurlijk, eindelijk komt van wassen. Het loopt er ook in de winter mee, maar nu heeft het wel echt zin.
1: De zonbescherming.
0: Huh? Zonbescherming, ja.
2: Het dient voor heel veel dingen, hoor.
0: Ja, in de winter kan je er ook iets mee doen.
2: Nou ja, tegen regen helpt het.
0: Ook tegen regen, ja, regenpetje.
1: Ja, maar dit moet te warm zijn.
0: Sneeuw.
1: Dit moet te warm zijn, of niet?
2: Nee,
0: petjes zijn goed, hè, in de zomer. Petjes goed belangrijk.
1: Ja, oké.
2: Ja. Dan zeggen, probeer het eens.
0: Ja. En jij bent op de fiets vandaag, Tijmen?
1: Nee.
0: Hey. Auto, airco.
1: Ja, dat. Ja, ik moest er wat aan.
0: Onderweg hier naartoe zag ik trouwens dat de politie bezig is met de controle van vetbikes.
1: Ik zag het ook al echt.
0: Ja, op de Zeildijk.
1: Ja.
0: Iedereen werd in de fuik gebracht. Dus, er zijn nog heel veel vetbikes, moet ik wel zeggen. Dat kan je wel duidelijk zien inderdaad.
2: Het valt me vaak op dat ze dat op vrijdag doen. Want vorige week toen ik hier wegreed, richting mijn dorpje. En toen stonden ze daar ook rugcontrole aan doen.
0: Ja. Oké, nou dat is dus in Leiderdorp momenteel aan de gang. Wat hebben we vandaag voor gasten, John?
2: We hebben heel veel gasten vandaag.
0: We kijken elkaar even veel betekenend aan. Wat is er aan de hand?
1: Even onder onsje.
0: Komt straks onder onsje.
2: Okay. Ja. Ik snap het nog steeds niet, maar het komt straks wel. Als eerste gaan we praten zo met Hans Roest uit Leiderdorp.
0: Hey. En,
2: die kennen we natuurlijk al.
0: Ja, van de neus natuurlijk, hè?
2: Van de grootste neus ter wereld. Dat was hij tot voor kort. Alleen afgelopen zaterdag was dus het WK in het Duitse Langenbroek. En toen is hij helaas tweede geworden.
0: Ja.
1: Maar ja, helaas. Ook nog wel goed, natuurlijk.
2: Ook, ja, maar het lijkt me ook zonde om die titel te verliezen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja,
1: dat is
0: maar was wel met afstand ook, geloof ik, hè?
2: Ja, best wel met een aardige afstand, inderdaad.
0: Ik heb een hele grote neus gevonden.
2: Ja, Ted Barends uit Honsleusdijk. Ja. Dus wel uit de provincie, in ieder geval.
0: Nou.
2: Ja.
0: Hij woont hier in een grote plaats dan, denk ik.
2: Wat zeg je?
0: Ted woont in een grote plaats.
2: Grote plaats?
0: Ja, hij een grote neus heeft ook. Moet ik ergens kwijt.
2: Bij Honsleusdijk is niveau groot, hoor.
0: Ja, dat is het niveau. Ja, dat is altijd het niveau.
1: Het
2: is de laatste dag van zijn vakantie.
0: Ja,
2: dan weet je het alweer.
0: Goed om even te melden, inderdaad. En wie komt er weer, John?
2: Na 17:30 praten wij met Rob Heemskerk. Die kennen we trouwens ook, maar goed. Hij komt vertellen over de 39e Heemskerk Poldercross in Oesgeest.
0: Ja, lekker in de modder rondlopen.
2: Ja.
0: En wel actief zijn natuurlijk.
2: En zwemmen ook, hè?
0: Zwemmen, ja. Je wordt heel vies, toch?
2: Je wordt voor mij best wel vies.
0: Bij poldercross word je heel vies.
1: Jawel. Ja, maar is het eigen poldercross?
2: Hij organiseert het, maar wel met
0: zijn naam dus.
2: Met familieleden.
0: Die krijgen gewoon voor zessen. En even kort, die krijgen we na zessen nog.
2: Na zessen praten wij nog met Bob Reitsma over dat huis Tardoes is toegevoegd aan de fietsroute Sporen van 3 oktober.
0: Oh ja. Ja.
2: En als laatste gaan we nog praten met Sandra Heijmans over het gevoelskompas kinderkaartendek.
0: Kijk eens aan.
2: Ja.
0: Die komen allemaal ijs- en wederdienende, hè?
1: Hoe?
0: Ja, nee, dat is een mooie mooi oud-Hollands gezegde.
1: Netjes.
0: We hebben nog een straatplaat, volgens mij ben jij in de buurt, Tijmen.
1: Ja,
0: heb je wat leuks?
1: Ik heb hem nog wel. Ik heb alleen nog niet mijn tips opgezocht, maar ik heb ze wel.
0: De straatplaat is de plaat die we helemaal aan het eind van de show draaien. Daar gaan we dus een straatnaam uit onze regio gaan we koppelen aan een mooie plaat. En de regio, John...
2: Dat is Leiden, Leiderdorp, Oesgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.
0: Dat voel je tijd, hè? Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Als je s'nachts wakker maakt, dan zeg je het nog, hè? Denk ik.
2: Ik denk het wel. Ja, ken je omroep?
0: De regio, zeg ik dan.
1: Schiet ik wel ineens wakker. Ja,
0: precies. Heb je tips voor ons?
1: Ik heb ze opgezocht inmiddels.
0: Ja, vertel.
1: De eerste is natuurlijk de plek, daar beginnen allebei. Leiderdorp.
0: Ja.
1: En de tweede is al best wel een veelzeggende. Het is een clublied van een voetbalclub.
0: Oh.
1: Dus dat is ook al best wel een goede tip.
0: Dat zijn de tips.
2: We gaan over de plaat dan.
0: Ja. Mocht je nu al weten, vrijmibo@centraalplus.nl

Leg maar een lekker stukje vlees op de barbecue. Of natuurlijk een paprika, dan mag het natuurlijk ook. Als je vegetarisch bent. Gezellig. Met de vrij nieuwe op de radio. En Jenny Rowell is hier.

0: I'm good, Jelly Roll. Wij zijn Trappers. De Vreemibo. Tot 7 uur zijn we er weer. Ja. En kijk eens wie daar is.
1: Wie is daar?
0: Iemand met een niet zo hele grote neus toch, volgens mij. Het is, ja, het is Hans Roest.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: 2 weken geleden was je hier ook al, Hans.
1: Ja, inderdaad.
0: Want toen was je namelijk op weg naar het WK.
1: Ja.
0: Voor de langste neus ter wereld. De grootste neus, moet ik zeggen. Niet de langste, want het is Pinocchio natuurlijk. Maar de grootste neus ter wereld.
1: Ja, dat was afgelopen weekend.
0: Ja, dat was afgelopen weekend. Was het WK. En ja, je bent het niet meer na 15 jaar.
1: Nee. Grote teleurstelling voor mij. Ja. Nou, valt wel mee.
0: Ja, ik zie je toch een beetje somber kijken.
1: Ik ben 15 jaar ben ik wereldkampioen geweest. En ik gun het die man van harte.
0: Ja.
1: En ik kwam op een gegeven moment die zaal binnen. Ik zag hem zitten. Ik denk van, oh,
2: dit ga ik niet winnen.
1: Dat gaat niet meer.
0: Ik dacht, daar kan ik gewoon in wonen in die neus. Dat,
1: zilveren medaille is net zo mooi hoor.
0: Nou, oh, je krijgt gewoon een zilveren medaille nog dan, inderdaad.
1: Tweede,
0: Oh, toch nog tweede inderdaad. Maar ik moet eerlijk zeggen, 2 weken geleden was je bij ons. En toen hebben mensen natuurlijk ook meegekeken. En toen kregen we eruit, nou maar, zo groot is die neus toch helemaal niet?
1: Wel, nee.
3: Hij vindt het zelf ook ruis mee vallen volgens mij.
1: Ik heb een flinke gok, maar er zijn zat mensen die een grotere neus hebben dan ik hoor. Echt.
0: Ja. Maar goed, je hebt nog 15 jaar de titel mee kunnen verdienen. Opvallend was wel dat hij gegroeid is, je neus.
1: Ja. Hij is een paar millimeter groter geworden.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Hè? Maar dat wordt allemaal elektronisch gedaan, vertelde hij vorige keer ook. Hè? Dus het is echt heel nauwkeurig.
1: 10 jaar geleden was het 118,5.
0: Ja.
1: En nu 119,2 geloof ik. Is,
3: maar dat zei hij vorige keer volgens mij, dat je neus bleef groeien, toch?
0: Ja, als je ouder wordt.
2: Is dat bij iedereen, zeg maar.
3: Voor mij wel, toch?
1: Ja, weet je,
3: ik neem aan van wel.
1: Een KNO-arts zegt van, een neus groeit niet meer na je 18e, maar door de ontwikkeling van je huid kan het groter lijken. Dus,
2: voor het tegendeel bewezen eigenlijk.
3: Ja, zo blijkt.
0: Ja. Nou, inderdaad. Ja, dus je moet er even misschien oude foto's bekijken, Tijmen. Maar toen je 3 was, had je echt een veel kleinere neus, weet ik zeker.
3: Boven de 18 hoor.
0: Nee, ik zeg het maar eventjes.
3: Ja, dat is fijn.
0: Maar goed, je bent dus de tweede geworden, nog steeds heel mooi. Natuurlijk de grootste neus is nu van een zekere Ted Barendsen, de nieuwe winnaar. Heb je hem al persoonlijk gefeliciteerd?
1: Ook? Ja, natuurlijk al ter plaatse al.
0: Ja.
1: En we worden allebei bestookt weer door de media. Dus toevallig is gisteren nog RTL 4 in huis geweest. Die hebben opname gemaakt. Eerst bij hem thuis en toen bij mij thuis.
0: Jou thuis, ja.
1: Ja, en weet je, ik gun het die man van harte. En die man is bijna net zo oud als ik. Want hij is 75 en ik ben 78.
0: Ja.
1: En we hebben al gezegd van over 5 jaar doen we weer mee als de gezondheid het toelaat. Want ja, dan ben ik 83 inmiddels. En
0: dan kan er weer een millimeter bijgekomen zijn. Maar de afstand tussen de jouw neus en die van hem was wel echt groot, hè?
1: Ja,
0: dat ga je nooit meer inhalen natuurlijk.
1: Ja, 3 centimeter of zo, 30 millimeter.
0: Even kijken, hij haalt 132,52 millimeter.
1: Ja.
0: En die van jou is 119,16 millimeter. Ja. Komma 16 ook, hè, millimeter.
2: Dat is wel een groot verschil, hè?
0: Dat is ongelooflijk.
2: Ja, dat is wel groot verschil.
0: Hoe precies dit
1: is? Dat is 3 centimeter.
0: Ja, dat is wel heel veel.
1: Ja, dat is veel.
0: Ja, dat ga je nooit inhalen natuurlijk.
1: Nee.
3: Maar die aandacht in de media waar je het over had, is dat altijd zo geweest?
1: Ja, 10 jaar geleden was het ook een gekkenhuis met media.
3: Sinds jaar en dag eigenlijk al.
1: Ja, ik heb ook diverse uitnodigingen gehad voor televisieprogramma's. Onder andere bij Max en bij Paul de Leeuw. En bij een ander programma van Het Zijn Net Mensen. Dus hij krijgt dat nu over zich heen.
0: Ja.
3: Even doorgeschoven zo.
0: Zijn er misschien ook, voor zover jou bekend is, zijn er ook vooroordelen over mensen met een grote neus?
1: Nou, ik geloof het niet hoor. Ik ben vroeger misschien best wel eens niet echt gepest. Maar dat ze een opmerking hadden over mijn grote neus. Maar nee, het zijn geen vooroordelen.
0: Niet meer grote neus, maar ook grote hersenen bijvoorbeeld.
3: Ja, misschien ben je wel heel wijs. Ja.
0: Oh, heel wijs.
1: Ja, heel intelligent hoor. Dat zou dus kunnen.
0: Het zijn toch wel vaak...
2: heel intelligent.
0: Het zijn vaak mensen met een grote neus die verkennen.
3: Vandaar de opmerking wijsneus.
0: Ja, wijsneus inderdaad heb je natuurlijk ook. Ja. Einstein had hij een grote neus ook.
3: Oh, dat kan best.
0: Einstein.
3: Ik heb geen idee.
0: Even opzoeken natuurlijk. Kijken of dat ook... Was het weer een leuke bijeenkomst overigens?
1: Ja, het was weer ontzettend gezellig.
0: Groot festijn.
1: Het was iets kleiner als 10 jaar geleden. Dat komt natuurlijk omdat 5 jaar geleden die corona er was.
0: Ja.
1: Ja, en dan is die periode, de tussenperiode, eigenlijk een beetje te lang geweest. Maar het was, er waren toch nog zoiets van 300-400 mensen in die zaal. En het is de Beierse gastvrijheid. Dus niet alleen bier, maar ook, die kunnen ook wel lachen hoor.
0: En die was er nog gewoon net zoals vorige keer eigenlijk.
1: Ja, het was ontzettend gezellig.
2: Maar
1: als je daar naartoe gaat, dan word ik Dat is net of ik thuis kom, hè? Net of ik bij de familie kom. Van, Hans uit Holland is er ook weer. Ja, gezellig.
3: Ja, is toch mooi.
2: En 300-400 mensen, zijn dat allemaal deelnemers of ook gewoon publiek?
1: Nee, publiek ook.
2: Publiek ook.
1: En nee, in feite dan... zijn er deelnemers die met de voormetingen, want je krijgt eerst voormetingen.
2: Ja.
1: Daar zijn het ongeveer 40, 50 man die meedoen, vrouwen. En dan worden dus de 8 beste, die worden dus op het podium gehaald om nog daarna te meten met de elektronische apparatuur.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Dus en dan, eerst op zicht gekeken van nou, dat zou een kans hebben kunnen zijn. En ja, dan gaan we pas mee.
1: Precies,
0: kunnen,
1: ja. Want het is onmogelijk om al die 80 man, 40 man en vrouwen op het podium te krijgen. Dat,
0: dan, maar je voelt natuurlijk wel verwantschap met al deze mensen. We allemaal hebben nu een grotere neus. Ja, dat is wel aardig, hè? Doe je dit dan even qua begroeting? Doe je het net zoals met de Eskimo's? Even met de neus tegen elkaar? Of,
2: neuzen.
1: Dat is wel een goed idee voor de volgende keer, ja.
0: Ja. Ik vind het wel bijhoort eigenlijk. Ja.
1: Ja. Maar goed, weer een mooie medaille en een oorkonde. En gewoon ontzettend gezellig.
0: Ja.
1: Het kost je altijd geld, maar het is gewoon leuk om mee te doen. Want het is zo'n uniek evenement. Wie verzint het nou? Een grote neus?
3: Ja, zeker.
0: En het is vooral de eer en de roem. Daar gaat het om uiteindelijk natuurlijk. Ja. En de gezelligheid inderdaad van het WK. Dat moet je zeggen. Dus over 5 jaar, als het allemaal goed gaat, dan ga je gewoon weer lekker meedoen.
3: Ja.
0: En wie weet, is je neus dan toch weer zo verder gegroeid? Je weet maar nooit. Misschien kan je hem nog wat toedienen of zo.
2: Misschien doet Ted wel niet mee, dan wil je hem alsnog.
0: Precies. Ja. Dat Ted denkt, laat maar. Ik ben een keertje kampioen geweest.
1: Moeten kijken of het gezondheid het toelaat.
2: Ook dat. Ja.
0: Dat is belangrijk. Ja. En bovendien heb je sowieso de grootste neus van Leiderdorp natuurlijk.
1: Dat
0: sowieso,
1: denk ik wel.
0: Dus van lokaal kampioenschap zit je natuurlijk gebakken.
3: Dat is wel een titel op zich natuurlijk.
0: Die titel.
1: Het mooiste is natuurlijk, ik zet Leiderdorp op de kaart.
0: Nou, inderdaad.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk uniek. We hebben al meer wereldkampioenen. Dan met skiën, met die gehandicapte jongen. Maar ik ben ook tenslotte wereldkampioen.
0: Ja, zeker. Het zou eigenlijk onder een plaatsnaambord moeten komen ook. Leiderdorp, City of
2: Gewoon een eigen
0: Quaders Nose.
2: Een eigen straat
1: voor ons. Dorp van de neuzen.
2: Een eigen straat voor jou.
1: Ja, nee, heb je geen
3: plaatsnaam.
0: Precies, ja.
2: Hans Roestlaan of zo.
0: Ja. Ja, zoiets. Hans Roestweg, dat klinkt een beetje onaangenaam eigenlijk.
1: Stel het voor aan de burgemeester.
2: Misschien luistert ze wel.
0: Inderdaad. Daar Struik, even goed opletten.
2: Even opletten.
0: De Hans Roestweg, die hebben we nodig. Ja. Hans Roestlaan is prima beter inderdaad.
3: Laan, ja, mooi.
0: Hans, dankjewel dat je er even was weer. En toch gefeliciteerd met de zilveren titel. Dat is ook nog steeds wat waard natuurlijk. Hè.
1: Over 5 jaar kom ik weer terug.
0: Ja, graag. Altijd welkom. Fijn weekend. Lekker zonnig. Arswart. Shine.

0: Bam, bam.
1: Camila Cabello en Ed Sheeran natuurlijk bij Centraal Plus. Klopt, heb je nog even naar je oude foto's gekeken of je neus gegooid is?
2: Ik heb afgelopen december een trap tegengekregen. Die is voor mij is kleiner geworden.
1: Oh ja, inderdaad.
3: Vanaf de zijkant.
1: Ik
3: ken jou nu vanuit dit programma een jaar of twee bijna.
1: Ja.
3: Je bent wel een beetje gegroeid in die twee.
1: Beetje gegroeid. Ja, je bent een beetje gegroeid, ja.
2: Mijn neus.
1: Maar je had toch die trap trouwens... Ja, die trap was in je oog toch vooral?
2: Nou, die trap was er. Hier zie je een bobbel zitten. Ik weet niet of je het ziet. Hier zo.
1: Oh ja.
2: Je ziet hier niet meer.
1: Oh, zo ja. Even voor de mensen thuis. Maar die zit aan de zijkant een beetje nog. Dat was met kickboksen gebeurd, hè?
2: Taekwondo.
1: Ja. Taekwondo. Precies dat, ja. Het is een gevaarlijke sport, hè. Maar je doet nog steeds, hè?
2: Klopt, ja.
1: Ja. Oh, ja.
2: Het is wat, hè?
1: Tijmen van Duin, dat is zijn naam. Zoek hem op, zou ik zeggen.
2: Zie je grote neus blijkbaar.
1: Ja, nou inderdaad. Misschien binnenkort voor het WK. Je zal misschien een beetje kans maken. Het zou zomaar kunnen. Ik kan dat proberen natuurlijk. Hè?
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Ja, het is 17:30, hoogste tijd voor het regio nieuws. In Voorschoten heeft wethouder Hubert Schokker afscheid genomen van de gemeente. Na 8 jaar als wethouder blikte hij terug op zijn bestuursperiode. Volgens Schokker zijn het niet de grote dossiers die met meester erbij blijven, maar vooral de ontmoetingen met inwoners, ondernemers en vrijwilligers. Tijdens zijn afscheid sprak hij zijn waardering uit voor de samenwerking binnen het gemeentebestuur en met de samenleving. Schokker was onder meer verantwoordelijk voor financiën, economie en sport. Met zijn vertrek komt een einde aan een lange bestuurlijke periode in Voorschoten.
2: Ook al Fred van Tricht die weggaat.
1: Dat is in Zoeterwoude, ja.
2: Ja, dat is wel allemaal wat die weggaat.
1: Ja, dat is zeker aan deze tijd natuurlijk. En met nieuwe colleges natuurlijk veel meemaken. Ja, en daarover gesproken, ook in Voorschoten is een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Pro-Voorschoten, VVD en D66 vormen samen het nieuwe gemeentebestuur. Opvallend is dat alle wethouders vrouw zijn. En volgens de coalitie ligt de nadruk de komende jaren op een financieel gezonde gemeente, voldoende woningbouw, bereikbaarheid en het behoud van de leefbaarheid in de dorpskernen. En met de installatie kan het nieuwe college direct aan de slag met de uitvoering van het coalitieakkoord.
2: Ja. Dat is opvallend, ja.
1: Ja, en natuurlijk ook nog een vrouwelijke burgemeester. Dus het hele college is vrouw. Dat is ook een keer bijzonder.
3: Ja, zeker.
1: In Leiden komt deze zomer voor het eerst een Creative Summer School voor volwassenen. Het programma biedt deelnemers de mogelijkheid om zich gedurende enkele dagen te verdiepen in uiteenlopende creatieve disciplines. Zoals tekenen, schilderijen, of schilderend moet ik zeggen, fotografie en schrijven. De initiatiefnemers willen volwassenen inspireren om nieuwe vaardigheden te ontdekken en hun creativiteit verder te ontwikkelen. En de activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in de stad en zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden. En in Zoeterwoude wordt pas na de zomer een besluit genomen over de toekomst van de voetbalkooi. Vaak besproken hier op ook in dit programma trouwens. En de gemeenteraad heeft afgesproken dat in september meer duidelijkheid moet komen over de locatie en de verdere plannen. Omwonenden en gebruikers hebben verschillende ideeën over de inrichting en het gebruik van de voorziening. De gemeente wil de belangen zorgvuldig afwegen voordat een definitief besluit wordt genomen.
2: Ik ben heel benieuwd.
3: Ik ook.
1: Zal het ooit inderdaad nog eens een keertje
2: ooit
1: besloten worden.
2: Gaat het komen,
1: Dan maak je het hiermee op Centraal Plus. Hoe zal het
3: even vertellen? Even de buiten kijken.
1: Het verloopt zomers warm het weekend. Morgen begint de dag met volop zon en slechts enkele sluierwolken. In de middag stijgt de temperatuur naar ongeveer 27 graden aan de kust en lokaal 30 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige oosten tot zuidoostenwind. En zondag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Al neemt later op de dag vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In de loop van de avond is een lokale onweersbui niet uitgesloten.
2: Drama.
1: De temperatuur loopt opnieuw op naar 28 tot lokaal 30 graden. En ja, dat betekent wie erop uitgaat, doet er goed aan om voldoende water mee te nemen. En de zonkracht in de middag vooral niet onderschatten natuurlijk. Lekker smeren.
3: Hallo, mijn jingle.

0: Juist.
1: Dat blijft toch wat, hè?
2: Ja, dat is een
0: Dat is het hopen voor de mensen in de
2: Staan ze weer stil op de A4,
0: Ik heb wel een file hier in de regio op de A4. Ah.

0: En we zijn er tot 7 uur. Succes daar.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bebe Rexha met David Guetta, Sad Girls. Bij Centraal Plus, de Vrijmibo, tot 7 uur. Zo meteen weer meer tips van onze Tijmen, die heeft vandaag de straatplaat uitgekozen.
1: Dat klopt, ja.
0: We hebben pas één tip gekregen tot nu toe, namelijk dat het in welke plaats ook weer was.
1: Leiderdorp
0: natuurlijk. En iets met een voetbalclub te maken
1: had. Ja, een clublied.
0: Een clublied, ja. Nou, meer tips onderweg.
2: Is het een, mag ik wat vragen? Is het een Nederlands club?
1: Nee.
0: Je probeert toch vast tips te krijgen, hè?
1: Je loopt voor op de zaken, ja.
2: Dat zou ik graag.
0: Mocht je het al weten, dan kunt u ook eventjes mailen. vrijmibo@centraalplus.nl, want we hebben voor de winnaar. Dus als je degene bent die het eerste iets raadt. Als je de straat raadt of de plaat raadt, titel van de plaat raadt. Dan krijg je van ons natuurlijk een goodiebag.
1: Goodiebag.
0: Met gadgets.
1: Ja. Jeetje, man.
0: En daarbij een vrijmibotenkoek. Niet te vergeten. Maar goed.
1: Jazeker.
0: Nu wat anders. Een modder. En weilanden, sloten en vooral heel veel doorzetten. De Heemskerk Poldercross is terug voor de 39e editie. En Rob Heemskerk die is hier, die komt vertellen waarom deze klassieker nog altijd zoveel lopers trekt. Of lopers, ja, dat eigenlijk wel lopers. Ploeteraars kan ik misschien mee te zeggen, Rob.
3: Baggeraars. Ploeteraars, liefhebbers, sportiviteiten.
0: Ja. Denk dat je een sportief iemand bent, dan word je als baggeraar weggezet.
3: Ja, baggeraar.
0: Lekker dan.
3: Wel plezier hebben, toch?
0: Ja. Jij heet Rob Heemskerk, dus de verraad eigenlijk al dat het iets met jou te maken heeft.
3: Ja, weet je wel, dat is een inkoppertje. Dus mijn vader is ermee begonnen, 39 jaar geleden. En we hebben het gewoon onze naam gehouden, omdat het dus eigenlijk echt een familie...

0: evenement is.
1: Waarom is je vader ermee begonnen?
0: Ja, er geldt een touwtrek in Noord-Holland. En daar had je vaker van die prutraces. Tegenwoordig heb je meer van dat soort dingen. En daar was het gewoon... bijna 40 jaar geleden was het toen ook al daar.
2: Hoe zei je? Prutraces?
0: Prutraces heet het daar. Dat was echt... Ja, serieus.
2: Ook een leuke.
1: Ik vind het geen aanprijzing.
2: Oh, prutters. Nee.
0: Prutters.
2: Zijn dan je... Is
0: prutters,
2: je,
0: ja. Prutters, ja.
2: Deelnemers.
1: Prutters. Ik, om nou te zeggen, ik doe mee aan een prutrace. Dat klinkt niet dat je...
2: Ja, nou, ja, je moet het leuk vinden. Dat
3: is
2: leuk,
3: hoor. Ik zou eerder kiezen voor poldercross dan.
0: Poldercross. Ja, dat is wel beter. Ja, dat is
1: cool. Meer catchy.
0: Dat is gewoon een keertje gehouden daar. En dat is hartstikke leuk bevallen. Het is eigenlijk uitgegroeid van een lokaal evenement naar best wel een regionaal evenement.
1: Ja.
0: Het is echt het is uniek om te zien, uniek om te organiseren en ook uniek om te bekijken.
1: En even, wat maakt even 39e editie dan bijzonder dit keer?
0: Bijna 40.
1: Oh, dat is natuurlijk,
0: iedere editie is gewoon leuk en iedereen is een winnaar. Ja. Weet je, we hebben drie. De eerste drie krijgen een beker, mannen en vrouwen. We hebben ook een originaliteitsprijs. Iedereen is gewoon een winnaar. Als ik nou tegen jou vraag of tegen jou van, joh, spring in die sloot. Dan zeg je, dag. En volgende week staat gewoon 600 man, staat gewoon... Yes, we gaan erin springen. Ja, dat is superleuk.
1: Ja, dat klinkt...
0: Gezinnen gaan gewoon één keer per jaar pollen. Nou, hoe gaaf is dat? En dat is ook nog je eigen naam is. Helemaal goud. Leuk. Ja,
1: wat is de gifbeker die je krijgt? Of,
0: Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar een mooie beker. Nee.
3: Oh, je kan ook wel.
0: Jazeker.
1: Ja, een beker.
0: Dus je kan wel mee, of je eerste
1: hele
0: man.
1: Hele smerige beker krijg je dan.
0: Nee, helemaal
1: onder de modder. Nee. Mooi en glimmende beker.
0: Ja,
1: schoongemaakt. Oké, okay, maar even... Met poetsen bij. Wat maak je mee? Het duurt 4,5 kilometer, hè?
0: Ja.
1: En wat moet je dan allemaal doen?
0: Goed je schoenen vastmaken.
1: Ja, dat is wel goed. En niet goed, blote voeten misschien beter.
0: Nee, al die sloten. Nou, we kijken alle sloten heel erg. Iedere sloot kijken we heel goed naar. Belangrijk is dat je gewoon goed kan zwemmen ook. Want het is best wel... vierkant kanaal overzwemmen. Het begint eigenlijk bij de
1: diepe slootjes wel?
0: Nee, van mee. Maar je moet vierkant kanaal overzwemmen. Oesgeest kanaal.
1: Oh. Hoe lang is dat?
0: Nou, 400 meter. Totaal.
1: En moet je vier keer doen.
0: Maar in fases heen. Het is niet één keer. Het is gewoon een paar keer overstekjes. We beginnen bij de Groene Kerk.
1: Is dat heel vies trouwens, dat kanaal?
0: Nee, is gewoon water.
1: Oké, omdat je het wel van tevoren even checkt allemaal. Wat
0: alle sloten, controleren we sowieso of er geen hout in ligt of dat soort dingen.
1: Oh ja.
0: We gaan de avond ervoor met 7 of 10 man gaan we dus met z'n allen de sloot in.
1: Ja.
0: Zetten we palen neer. Nou, die gaan we van links naar rechts compleet uitbaggeren, zeg maar. En dan gaan we de volgende sloten, gaan we het parcours uitzetten.
1: Mm-hmm.
0: En dan,
2: Maar hoe controleer je dan die sloten? Moet je dan iets over de grond heen halen? Zodat je dan dingen eruit kan vissen of zo?
0: Nee, we springen gewoon met z'n allen sloten in. Dan gaan we allemaal kijken of er niks, geen stenen zitten. Kijk, je kan niet ieder takje eruit halen. Maar
3: ja. Stukken glas misschien.
0: Ja, stukken glas.
2: Ja.
0: Maar kijk, die paarden en die schapen die gooien geen glas erin. Dus dat is op zich wel een beetje een auto. Ze
1: zijn beter opgevoed eigenlijk, die paarden en die schapen.
0: Je moet wel een goede zwemvaardigheid hebben.
3: Ja, 400 meter is best wel
1: een... Ja, dat is 4 keer, hè?
0: Ja. Nee, totaal 400 meter.
1: Oh, totaal 400 meter. Oké.
0: Dat is wel een vereiste, dat je moet wel gewoon goed kunnen zwemmen.
1: Ja, dus maar even dat stukje heb je dan gehad. En wat gaan we dan verder doen?
0: Je begint dus gewoon in de polder.
1: Ja.
0: Dus je gaat slootje in, slootje uit. Met z'n allen, een heel lang parcours. En dan gaan we nog een stukje over de Koningshof heen. Dan gaan we terug. En dan gaan we dus Oesgeest Kanaal in 4 keer. Er liggen allemaal duikers in het water, bootjes van de scouting.
1: Ja.
0: Brandweer om je schoon te spuiten als je uit het water komt.
1: Want hoe vies ben je?
0: Ja, kijk, heb je wel eens in een baggersloot gezeten of niet?
1: Nee, dat is niet mijn hobby.
2: Een baggersloot?
0: Geen actieve herinnering meer aan. Nee, dat is op zich, je gaat slootje in en je gaat er weer uit. Ja, op zich is het natuurlijk wel,
1: ja.
0: Je moet ook een beetje vies zijn, hè? Anders kun je goed in het zwembad springen.
1: Dat maakt het juist leuk ook.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, maar ik denk dat het meer watervies is dan moddervies. Heb ik dat verkeerd?
0: Nee, ook modder hoor, ja, zeker.
2: Jawel?
0: Ja, zeker. Ja,
2: echt, of meer aan je voeten alleen. Ja,
0: dat is lekker een vieze baggersloot.
2: Gaat vertellen.
0: Ja, dat is lekker, man.
3: Maar dat jij ook het leuke toch om dat met elkaar te doen?
2: Heb je het zelf al gedaan? Een paar keer.
0: Vragen mensen vaker. Ik heb het nog nooit zelf gedaan. Maar
1: dat meen je niet.
0: Nou, maar
1: wat zit je te verkopen dan?
0: Nee, maar die avond ervoor heb ik het parcours echt al 3 keer gelopen. Of dat eerder gaat lopen. Want we gaan de sloten uit.
1: Ja,
0: eerst parcours gaan we bekijken.
1: Ja.
0: Dan gaan we zelf in. De dag zelf gaan we het al een beetje voorverkennen weer.
1: Ja.
0: Nee, maar ik heb er geen tijd voor. Ik moet zelf organiseren. Dus bij de start en ik doe het samen met mijn neef.
1: Is je daar ook nooit zo vies geweest nog?
0: Ja, de avond ervoor.
2: Het is wel een vieze was, hè? Dat dan weer wel.
3: Ja, maar is het dan niet leuk als het volgend jaar de 40ste editie is? Dat je dan wel gaat lopen?
1: Ja, dan moet je eigenlijk...
3: Als mijlpaal.
1: Echt, gewoon op het werk eigenlijk. Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, dat is goed. Maar kan ook iemand uitnodigen voor jullie?
1: Ja, Tijmen.
2: Arno.
3: Tijmen is heel
2: goed.
3: Tijmen.
2: Ja, hij moet een beetje zijn fitness op de proef. Op de oude leeftijd, weet je.
1: En pak je nog af en toe een visje mee zo tussen je tenen?
2: Nee,
1: je moet in die sloten toch?
0: Nee, maar het is kijk, alle sloten zijn gewoon compleet nagekeken.
1: Maar wat is het grootste obstakel voor de meeste deelnemers? Welk onderdeel?
2: Goeie.
0: Nou, meestal is het kanaal overzwemmen wel een paar. En dan heb je natuurlijk al best wel een aardig eind in de polder gelopen. Ja, dan moet je ook die kanaal nog overzwemmen. Ja. Die keer. Ja. Ah, dat mag een echte eeuwige roem. Iedereen staat er en komt een dweilorkest komt spelen. Het is gewoon... het is een heel sportief, leuk evenement.
1: Ja, wat heeft, hoe sportief moet je zijn?
0: Nou, je moet natuurlijk wel een goede conditie hebben. En ja, goed kunnen zwemmen ook.
1: Want je bent echt afgemat, hè, daarna wel?
0: Nou, als je een beetje sportief bent...
1: Ja, maar dat weet je niet, want je staat aan de kant.
0: Nee, ja, maar ik, de avond ervoor doe ik hem toch al bij de twee keer.
2: Maar moet je een paar diploma hebben of zo? Of moet je
0: nee,
2: gewoon...
0: jij moet wel goed kunnen zwemmen.
2: A, B.
0: Ja,
2: juist. Ja. Niet al te gevorderd, zeg maar.
0: Nee, je moet ook wel kunnen. Kijk, dat is natuurlijk ook eigen risico. Ik heb gezegd altijd van tevoren, deelname is voor eigen risico. Kijk, als je ja. ouder bent, je hebt twee kinderen, eentje 7. Zeg, ik doe mee. Ja, weet je, op een gegeven moment...
2: Ja. Maar de brandweer was erbij, zei je toch?
0: Dus die kunnen ja, om schoon te spuiten. Er liggen ook duikers in het water. Maar weet je, wij zeggen altijd van tevoren, deelname altijd op eigen risico.
2: Ja, dus, ja juist.
0: Dus niet alles indekken helaas. Maar,
1: en hoe kan je jezelf het beste voorbereiden dan? Je zei al, goede schoenen moet je aantrekken.
0: Ja, goede schoenen. En als je veel plezier hebt, als je gewoon zin erin hebt, dan is het gewoon sowieso een geslaagd evenement. Dus, ja. Dus, kijk, je moet gewoon een slootje uit. Je moet wel een beetje techniek, tactiek hebben. Dat je wel verder
1: in. Maar gewoon in zwembroek, hè, wel gewoon.
0: Ja, zwembroek, ja.
1: Ja, niet dat je in lange broek gaat of zo. Ja,
0: tenzij je voor de originaliteitsprijs gaat.
1: Oh, dan mag
3: je. Oh,
1: is hij er ook?
3: Wat houdt dat in?
0: Ja, dan kan je een hele mooie beker. Ja. Krijg je mag een jaar lang ben je echt origineelste polderkostdeelnemer voor Oesgeest omstreken.
1: Afhankelijk van je kleding.
3: Wat zijn de criteria dan?
0: Ja, dan gaan we kijken. Als
2: de beste outfit.
0: Ja, de beste outfit.
3: Oh, beste outfit.
1: Ja, beste outfit.
0: Als, is wat leuks?
2: Een Superman
1: op je handen. Ik doe het dan op je handen.
3: Gele zwembroek.
1: Je gaat ondersteboven gewoon erin.
0: Ja, heel simpel.
1: Ja, op je handen door de
2: spuiten. Ja, ik ken het ook. Op de manier waarop je het doet. Is dat ook een optie?
0: Ja,
2: hij zegt.
0: Ja, ja, dat ook. Ja, als iemand wil met een bootje, wil het droog overkomen. Dus in iedere sloop met een bootje.
3: Ja, dat is ideaal toch?
0: Ja, dat is gewoon
1: zo. Nee, gedisqualificeerd neem ik
0: aan. Nee, dat doen we niet, Jan.
2: Nee. Ah, man.
0: Die dacht, ik ga het heel simpel doen, maar nee, dat doen we niet.
2: Jammer. Zou je niet moe zijn, denk ik?
0: Nee, we hebben eerst al het bootje omgegooid. Ja, vies worden, het hoort erbij. Je moet wel een beetje vies worden, vind ik toch?
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Daar moet ik niet aan meedoen.
1: Oké, wat zijn de feiten? Waar moeten we heen? Waar moeten we ons melden? Wat,
0: De kaartverkoop is online. Dat is via de www.depoldercross.com.
1: Ja.
0: Staat alle info.
1: Dan kan je aanmelden.
0: Instagram, Facebook. Dan kan je gewoon kaartjes van tevoren kopen, bestellen. En dan kom je gewoon lekker 70
1: En dan kan je gewoon komen kijken, neem ik aan.
0: Ook gewoon. Ja, je kan gewoon komen kijken naar Kerk. Hoe
1: iedereen vies is.
0: Ja, dat starten bij de Groene Kerkje. Ja. En de finish is langs de Oesgeestkanaal bij het Boerhavenplein.
1: Ja, ja. Nou, dus, alle informatie dus. Nou, je hebt het allemaal gezegd. Hè? Dus,
0: ja. En nogmaals, het is hartstikke leuk. Dat het een heel leuk evenement. Mede mogelijk gemaakt door heel veel sponsoren.
3: Ja. Hoeveel deelnemers zijn er nu al aangemeld?
0: Rond de 430. Ongeveer 600 mensen meedoen.
3: 600.
0: Ja.
1: Oké. Succes.
0: Dankjewel. Tot
1: fijn
0: ziens.
1: Dat je hier was.
0: Tot volgend jaar dan gewoon dat doen mee, toch?
2: Ja.
1: Even mentaal voorbereiden.
0: Even zo meteen. Dankjewel.
1: Rob Heemskerk was dat van de Heemskerk Poldercross. Dit is Ariana Grande bij Centra Plus. Hey Terra, make you love me.

0: Last Frequencies. Caleb's Cut.
1: Ja. Waar ben je nou?
0: Waar ben je nou?
1: Yo.
0: Daar is die.
2: We zochten je, John, maar je bent er. Gelukkig hoor.
3: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
1: Ja, eind van de show. Dan gaan we weer de straatplaat draaien. Plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio. Want we hebben alleen maar mooie straten.
0: Ja, dat klopt.
1: Zeker in Leiden-Dorp, hè? Hey, het is in Leiden-Dorp, hè, deze
0: ja,
1: keer.
0: Dat klopt.
1: Ja, jij hebt onze tips, dus laat ons niet langer in spanning. Hè?
0: Ja, dus, ik heb wel een goede tip, want jij zoekt vooral op de kaart, zeg maar, weet je wel. Dan kun je een beetje kijken. Dat is wel een goede voor jou. De straat vormt een vierkant. Dit moet heel veel straten moet het uitkleinen, zeg maar.
4: Ik ga gelijk even kijken.
1: Echt geografisch is het een vierkant.
0: Juist.
1: Oh.
0: Ah, het zal niet perfect mathematisch
1: maar
0: een vierkant zijn.
1: Maar je hebt even op de kaart gekeken en je zag, hé, dat is een vierkant.
0: Ach, ik heb mijn onderzoek gedaan, Arno.
1: En is dat ook een tip voor de plaat misschien? Dat iets met square te maken heeft of zo?
0: Nou, nee.
1: Dat is jammer.
4: Ik ben aan het zoeken.
1: Maar wat is de link tussen de plaat en de straat? Hebben we daar iets van een tip van gehad?
0: Jawel toch?
1: Iets wat met de plaat te maken heeft?
0: De eerste volgens mij. Nee, maar die heb ik wel.
1: Oh.
0: Ja, die heb ik wel.
1: Nou, doe maar even.
0: Nou, maar anders geef ik het voor prijs. Nee, maar hier kun je de straat er wel mee raden.
1: Het is bijna 6 uur, hè?
0: Hier kun je de straat
1: wel
0: mee raden,
1: natuurlijk, ja. Vertel maar. Ja, kunnen we het dan gelijk raden?
0: Ja, 100%.
1: Oh, dat is leuk voor de mensen thuis.
0: Ja. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat er maar 1, 2 of 3 misschien straten zijn die een vierkant vormen in Leiden-Dorp. Een vol vierkant, hè? Vierkant.
1: Nou, dus even gewoon de kaarten voor erbij pakken, dus. Nee, dat komt goed.
4: Maar ik wel aan doen.
1: Nu even graag nog even een tipje voor de plaat dan.
0: Een tipje voor de plaat?
1: Ja.
0: Die hebben we voor mij wel. Even kijken. Het is te vertalen naar de achternaam van de artiest. Dus een deel van de straat is te vertalen naar een deel van de achternaam van de artiest.
1: Een deel van de achternaam?
0: Sorry, de hele achternaam.
1: Oh, de hele achternaam?
0: Ja. Dus de volledige... Dus
1: ook nog eens
0: een deel van... Moet
1: dus
0: goed zeggen.
1: We hebben te maken met een vierkante straat.
0: Een vierkante straat.
1: In Leiden-Dorp.
0: In Leiden-Dorp.
1: En de naam van die straat is gewoon de achternaam van de artiest.
0: Exact. Een deel van de straat.
1: En ook nog iets te maken met voetbal, want dat is een...
0: Een deel van de straatnaam.
1: Ja, een deel van de straatnaam.
0: Ja. En inderdaad een clublied van een voetbalclub.
1: Een clublied ook nog een keer. Ja, hoeveel clubliederen zijn er van voetbal? Ja, oh, heel veel natuurlijk.
0: Ja, het is wel een bekende hoor. Als je een beetje voetbal kent.
4: Een torenstraat of zo.
1: Alsnog hier naar Wokkeloon genomen? Want had je
4: ja,
1: dat bedoel
4: ik.
1: Over.
4: Nee, nee. Dat dacht ik inderdaad dus ook aan.
1: Ja, dat heb je natuurlijk ook heel vaak gezegd hier zo.
0: Nee, dus zo dom zou ik niet zijn. Nee, dat is
1: het niet. Er zijn grenzen.
0: Ja, er zijn de grenzen en jij zet ze nu wel op, zeg maar.
1: Mocht je het thuis al weten, dan kun je eventjes je oplossing insturen via de e-mail vrijmiboordcentraalplus.nl. Ben je de eerste die de straat raadt of de plaat raadt? Dan krijg je van ons een goodiebag met gadgets.
0: Gadgets, leuk man.
1: Ja. En natuurlijk ook daarbij een heerlijke vrijmiboterkoek.
0: Ja, die moet je hebben.

0: Ja, ja.
1: Dat is mooi.
0: Dat is mooi, hè? Bo is mooi. Snap
2: je? Ik moet alleen maar erger met jou, hè? Dit. Echt alleen maar erger.
0: Ja. Dit is goed, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Hij is bekend van die film, weet je nog? Hè? Oh, ja. Michael heet hij. Oh, ja. Michael Jackson.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4, Den Haag Amsterdam, voor Zoeterwoude-dorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht-Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie toeten dit, hè?
1: Oeh, wat een nummer dit eigenlijk.
0: Heerlijk, hè? Bruno Mars, Risk It All. Bij Centraal Plus. Goedenavond, op 6 over 6. De tijd vliegt.
1: Ach, man. Ja. Te hard eigenlijk wel, hè?
0: Heerlijke zomeravond. En de Vrij Nieuwe is er tot 7 uur met natuurlijk nog een leuke gast, hè, John?
2: Ja, zeker. We gaan zo praten met Bob Reitsma. Hij komt vertellen over de uitbreiding van de fietsroute van Sporen van 3 oktober met Huis ter Does in Leiden-Dorp. Dan komt hij ons vertellen over hoe dat
0: Kun je eigenlijk gaan zien. Hè? Ja, dat is een huis wat niet meer bestaat.
2: Ja.
0: Maar er staat nu iets anders. En dan kan je dan op de een of andere manier kan je toch er iets van meekrijgen.
2: Met een QR-code kan
0: met dat. Met een QR-code, ja.
1: Oh, ja. Je geeft al wat dingen weg.
0: We geven dingen weg, ja.
2: Een beetje teasen.
1: Ja, dat moet wel ook een beetje.
0: Hij geeft meer weg dan jij met de straatplan.
2: Nou, dat is zeker waar.
1: Ja, ik heb 4 tips gegeven nou.
0: Ja. Wie komt er verder nog?
2: Nou, na 6:30 dan schuift Sandra Heijmans uit Oesgeest bij ons aan. Zij heeft namelijk samen met Miranda Oetses het gevoelskompas kinderkaartendek ontwikkeld. En dat is een set kaarten die kinderen helpt met gevoelens te herkennen en bespreekbaar te maken.
0: Ja.
2: En daar gaan we natuurlijk alles over horen.
0: Nou, dat is allemaal mooi. Dat gaan we allemaal nog doen tot 7 uur. En natuurlijk om 5:05 de straatplaat.
1: Je
0: oplossing kan je nog steeds kwijt via onze e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. En nou, we hebben aardige tips gehad. Hè? Toch wel. Laat ik eerlijk
1: goeie
0: zijn.
1: Goeie tips, hè?
0: Aardige tips.
1: De straat
0: begeeft zich een Leiden-Dorp en het schijnt een vierkante straat te zijn.
1: Ja.
0: Dus dat heb je niet vaak natuurlijk. Hè? Nou, er zijn er maar 2 van, zei jij net.
2: Ik heb zitten zoeken, maar ik
0: heb je de plattegrond uitgezoomd?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Het heeft iets met een voetbalclub te maken. Het is een lied van een voetbalclub.
1: Een clublied.
0: Het is niet John Neville Walkalone, hebben we ook al gehoord.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. En de achternaam. Zou ik weer? De achternaam van de artiest?
1: Is een letterlijke vertaling.
0: Ja. Een vertaling is het.
1: Juist.
0: Een vertaling van de straatnaam. Oh ja, dat wordt weer moeilijker, hè?
2: Wordt wel weer lastiger.
1: Een deel van de straatplaat is dus de vertaling van de achternaam van de artiest.
2: Maar ik ben nog steeds benieuwd of het een Nederlandse voetbalclub is of een buitenlandse.
0: Ja, dat wilde je niet zeggen, hè?
1: Nee, dat wilde ik inderdaad niet zeggen, nee.
0: Maar kun je nu wel zeggen, hoor. Het is nu al 5:06, 8:06, kom op.
1: Ja. Het is geen Nederlands club.
0: Oké, dus
1: het
0: blijft alleen maar de rest van de wereld over. Dus
1: nee, maar dat was de vraag, hè? Dat was in eerste instantie de vraag.
2: Ja, maar dat maakt het wel een stuk lastiger weer.
1: Was het Nederlands? En dat was het dus mee.
0: Nou, als Nederlands ja was geweest, dan was het een stuk makkelijker.
1: Ja,
0: maar
1: makkelijker
0: nu moeten we de hele wereld aflopen. Nou goed, toch bedankt voor deze nutteloze tip. Mocht jij het al weten thuis, vooral even mailen. Ja. Want je maakt kans op een leuke goodiebag met gadgets. Met allemaal dingen met Centraal Plus erop dus. Hè. Dat is het idee ervan, van gadgets.
1: Ja.
0: En kan je lekker ook pronken met ons.
1: Gadgets, hoe ben je daar ook al gekomen?
0: Ja, dat is gewoon een term. Hè. En natuurlijk de Vrij Mibotenkoek niet te vergeten. Hè. Die kan je ook nog even verdienen. Dat is lekker voor het warme weer. Hè. Die suddert lekker door natuurlijk.
1: Ja, als je
0: niet het zonnetje legt. Hè. Die wil iedereen hebben, denk ik. Dus Vrij Mibo, @centraalplus.nl.
3: Het is vrijdag.

0: Ja, alweer even geleden. Swansong van Dua Lipa bij Centraal Plus.
1: Ja, dat is een oude plaatje.
0: 7 jaar geleden. Ja, ze gaat er even mee, hè? Ja, ze doet al een jaar of 10 of zo dat ze erin in de business is.
1: Ben je ook al zo lang fan van haar?
0: Nou, een jaar of 5, denk ik.
1: 5 wel?
0: Ja, zoiets.
1: Dat je het überhaupt weet,
0: ja.
1: Weet je dat?
0: Ja, dat weet ik gewoon.
1: Dat vind ik al bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Echt.
0: De geschiedenis van Leiden van Z krijgt er een nieuwe digitale halte bij. Namelijk Huis ter Does in Leiderdorp. En Bob Reitsma is hier. Die komt ons vertellen hoe een verdwenen kasteel via een QR-code dan toch weer tot leven kan komen. Bob Reitsma, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, via een QR-code. Want het heeft te maken met een fietsroute eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is een toevoeging aan de fietsroute Sporen van 3 oktober.
0: Ja.
2: De fietsroute is in 2024 geïnitieerd door de 3 oktober vereniging. Om te laten zien wat de gevolgen van de 80-jarige, het beleg van Leiden.
0: Ja.
2: Tijdens de 80-jarige oorlog geweest is voor de omliggende gemeente.
0: Ja.
2: Want ze zeiden altijd is de aandacht op Leiden. Maar laat nou eens de aandacht ook vestigen op Leidendorp, Zoeterwoude, Warmond, Voorschoten, Oestgeest.
0: Ja.
2: Die behoorlijk geleden hebben. Nou, daar is toen een fietsroute uitgezet. En de fietsroute Zuid. Met een aantal hotspots al. Wordt dus nu uitgebreid met Huis ter Does.
0: Ja, en het idee is dus dat je fietst eigenlijk gewoon dus langs allerlei hoogtepunten die te maken hebben met Leiden van Z. En krijgt daar iets te zien.
2: Ja.
0: Via je telefoon. Ja.
2: En dat is in Leiden. Je komt met deze route. En dat is de route Zuid. Kom je over de fietsbrug vanuit Zoeterwoude, Rijndijk, waar Huis ter Zwieten te zien is. En dan ga je de Hoofdstraat nu in. En bij de Dorpskerk ken je de QR-code en dan zie je de schans van Valdez.
0: Ja.
2: En dan is het echt mindblowing als je dan zo rondgaat met je telefoon. Zie je dus het hele beeld van 1574... met Spaanse soldaten, met paarden,
0: ja,
2: een half gesloten.
0: Oh, echt
2: kerk.
0: Zo, echt helemaal. Oh.
2: Echt, hartstikke echt.
0: Je wordt helemaal terug in de tijd geworpen.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
2: en die route heeft dan als volgende stop Klooster Engelendaal, aan het eind van het Essenpark. En dan zijn er ook aan toegevoegd, hier vlakbij, Huis ter Zijl en Huis Steneveld. Maar dat in de vorm van een podcast. En verderop langs de zeil, waar ooit een schans heeft gestaan, Fort Serrana, een Spaanse schans. Een hele beroemde schans, want daar is ooit het Spaanse kaartspel gevonden, wat nog altijd in het hele Lakenhal te zien is.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk ontbrak Huis ter Does.
0: Ja.
2: Want Huis ter Does, verbonden met de familie van der Does, Pieter van der Does, schout in Leiden, schepenen in Leiden, admiraal.
0: Wethouders van vroeger, hè? Schepenen, ja.
2: Dat ontbrak nog. En dat was in 2024 even uit praktische overwegingen weggelaten. En dan hebben we vorig jaar toch het initiatief genomen, samen met de Stichting Verborgen Stad.
0: Ja.
2: Theo Pronk, die belde me. Bob, hoort er eigenlijk wel bij.
0: Ja, en waarom hoort het er echt bij? Waarom is het zo belangrijk?
2: Omdat aan het einde van het beleg de Spanjaarden het kasteel volledig verruineerd hebben.
0: Mm-hmm.
2: Dat lag in puin.
0: Dus het heeft er volledig mee te maken?
2: Ja, het heeft er volledig mee te maken.
0: Ja.
2: Gevolgschade van het beleg.
0: Ja.
1: Maar is die dan voorheen expres afgelaten of zo? Was het gewoon vergeten? Of waarom is die dan?
2: Nee, dat was even praktisch, want je komt over de fietsbrug en dan moet je eerst de hele Hoofdstraat af en dezelfde route weer terug. En dan doorgaan naar de Hoofdstraat. Maar
1: geen logische volgorde, wou je zeggen.
2: Ja.
1: Juist.
2: En te meer omdat we over Huis ter Does zo vreselijk veel weten.
0: Mm-hmm.
2: Wil van Gessel van het Kijk een Afhaalpunt, samen met Willem Hovenstrijd, die hebben dus in 2019 een maquette gemaakt. 1 op 30.
0: Ja.
2: Helemaal op basis van historisch materiaal wat uit de archieven gekomen is. Een prachtige verbeelding. En dat is ook bij Wil van Gessel te zien. In de zomertooi of in de wintertooi. Nou, met al die kennis hebben we gezegd van ja, dan moet je daar op de hoek van de Ruige Kade en de Achthovenerweg, waar de boerderij van Egmond staat. Daar moeten we iets mee.
0: Ja.
2: Te meer, als je daar staat, zie je ook de inundatie in het terrein waar de slotgracht gelopen heeft. En er staat nog een muur van de tuin van het klooster, van het kasteel van Huis ter Does.
0: Aha, dus er staat nog wel iets. Want verder staat er een boerderij toch nu? Er
2: staat nu een boerderij.
0: Ja.
2: En van alle 7 kastelen in Leiden-dorp is dit eigenlijk het enige waar je bovengronds met verbeelding iets kan zien.
0: Ja, ja, nou. Ja. En als je dan even je telefoon erbij houdt, dan zie je dat het stukje wat er nog staat wordt uitgebreid met wat er vroeger ook stond.
2: Nou, dat gaat er helemaal overheen.
0: Dat gaat
2: er
0: helemaal
2: overheen. Ja. Ja.
1: Maar is niet bij elke QR-code zo, toch? Ik hoorde net ook zo'n podcast. Dus niet bij elke QR-code zie je dan echt voor je waar je staat.
2: Ja, ja. Er is een app, History 5D. En daar staan die routes ook in. Dus je kan hem op je telefoon thuis, op je tablet, op je computer zien. Maar ook als je er langs fietst, stop je bij het bordje. Je pakt je telefoon, je scant die QR-code.
0: Ja.
2: En dan ga je zo rondkijken. En dan zie je wat er...
1: Bij elke QR-code kan dat. Hè? Dat kan bij elke QR-code.
2: Van deze fietsroute.
0: Van deze route, ja. Dan krijg je wat te zien, inderdaad. Ja.
2: In totaal waren er 24 gecreëerd in 2024. Daar is nu Huis ter Does bijgekomen. En een aantal maanden geleden ook nog een kasteel in Kronenstein in Leiden.
0: Aha, dat heeft ook dus een geschiedenis met Leidens Ontzet.
2: Ja.
0: Is dit nou een fietsroute die echt voor geschiedenisliefhebbers is? Of zou je denken van nee, iedereen die sowieso fietsen leuk vindt, die vindt het al leuk om dit te gaan doen en dan krijg je nog iets extra's mee?
2: Het is sowieso een leuke fietsroute. En je krijgt er iets extra's van mee als je belangstelling hebt. Het wordt natuurlijk ieder jaar, 3 oktober, wordt volop gevierd. 3 oktober is bekend in de hele regio.
0: Ja.
2: Nu kan je wat meer zien over wat de gevolgen zijn geweest van het beleg van Leiden.
0: Ja, ja, ja. Hoe zijn de reacties tot nu toe op de route die eigenlijk al langer dan bestaat?
2: Hele enthousiaste mensen.
0: Ja, want leren mensen er echt wat nieuws van?
2: Ja, want naast de verbeelding die je ziet, krijg je dus ook allemaal informatie. Dan kan je tikken op puntjes in de visualisatie.
0: Ja.
2: En die vertellen je het hele verhaal. En zo is het ook uitermate leerzaam.
1: Dus ja, ik neem aan niet hoeveel mensen het weten dit, hoor. Denk ik. Of
0: wel? Nu wel, hè?
1: Ja, nu moet het wel, ja.
2: Ja, nou, dan heb je een goed punt. Zeker ten aanzien van Leiden-dorp. Overigens, deze QR-code wordt dus volgende week donderdag onthuld door de nieuwe wethouder cultuur, Freddy Blommers.
0: Ja.
2: En we gaan dat doen met een stukje fietsroute. Die begint bij het gemeentehuis en dan gaan we langs Klooster Engelendaal en dan naar de dorpskerk. Dan bij de maquette bij Wil van Gessel bekijken en dan naar de plek waar de onthulling plaatsvindt.
0: Ja.
2: Maar er was voor mij ook een reden om te zeggen, ook in gesprekken met de gemeente, afdeling de cultuur, van hier hebben we een aantal elementen in Leiden-dorp. En die kunnen we heel mooi gebruiken voor een rondje Leiden-dorp. Maar dus deze punten van de sporen van 3 oktober uitbreiden. Bijvoorbeeld met de bunker in het Weteringpark. Dat is uit de Tweede Wereldoorlog. Met de kalkfabriek op de Hoofdstraat. Met de steenfabriek. Met de vertotouwfabrieken die hier hebben gestaan.
0: Ja.
2: Tot en met de meest recente geschiedenis. En dat is het voorlichtingscentrum van de HSL, waar nu de Brasserie Polderfabriek in zit.
0: Ja.
2: En dan kan je een rondje maken. En dat is natuurlijk de uitdaging in Leiden-dorp. Leiden-dorp is altijd een lintbebouwing geweest, mm-hmm, die de polder ingebouwd is. En je moet een beetje creativiteit, moet je dan een rondje kunnen fietsen, waar je met de schoolklasse kan doen.
0: Ja.
2: In kleinere afstanden met wandelgroepen.
0: Ja.
2: Dus
0: er zijn nog ook veel uitbreidingen mogelijk ook op deze route.
2: Ja,
0: ja, ja,
2: het vraagt er gewoon om.
0: Ja, en even komende donderdag, zei je al, dan is er dus een korte fietstocht om het eigenlijk te onthullen. Dit nieuwe punt van Huis ter Does. Dat is voor iedereen de gelegenheid om mee te doen?
2: Iedereen mag er zijn. Of met de fiets bij het gemeentehuis om 1 uur. Anders om 13:45 bij de Hoek Ruige Kade en de Achthovenerweg.
0: Ja, en wat maakt het extra leuk om juist donderdag even mee te fietsen?
2: Omdat ik dan het een en ander ga vertellen over de geschiedenis van het dorp.
1: Dan komt er informatie dus.
0: Ja, precies. Normaal gesproken heb je geen live gids bij natuurlijk. Hè? Maar,
2: nee.
0: Ja, nou leuk. Ja. Dus komende donderdag dan is het om 1 uur verzamelen bij het gemeentehuis. Hè?
2: Ja.
0: En dan kun je mee gaan fietsen. En als je dan niet kan, dan kan je altijd even de QR-code of de app erbij pakken. Dat is dus de app van Sporen van 3 oktober, zo heet
2: het. Ja, als je het sec op de app wil doen, moet je naar History 5D gaan.
0: Oh, History 5D.
2: En daar moet je wel zoeken, want er staan heel wat. Hè, laatst toegevoegd al die poorten in Leiden.
0: Ja.
2: Die door de verborgen stad ook allemaal gevisualiseerd zijn. Maar dan kom je vanzelf bij Sporen van 3 oktober. De route noord, route zuid. En dan kan je verder gaan.
0: Nou, dat gaat vast lukken. Dank voor de uitleg, Bob Reitsma.
2: En van het Leidendorpsmuseum.
0: Van het Leidendorpsmuseum natuurlijk ook. Natuurlijk, ja, want het
2: grootste museum van Leidendorp.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat moeten we ook weer even kunnen doen natuurlijk. Ja. Hè? Moeten we binnenkort weer even over verder praten dan wat daar allemaal te zien is. Lijkt me goed. Bob Reitsma dus van het Leidendorpsmuseum. Grootste van Leidendorp.
1: Heel goed, correct.

0: Vlaming. Het zou zomaar over onze John Develé kunnen gaan. Die dan ook altijd automatisch is. Onze vaste choreograaf. En dat doet hij met verve. En bovendien, je kunt het ook meekijken op onze televisiezender natuurlijk, Centraal Plus.
1: Hij snapt het niet. Sorry hoor, maar ik vind het gewoon heel
0: snap je niet, John?
1: Heel veel mensen hebben best wel moeite met die koptelefoon. Die fout toch gewoon alle kanten op.
0: Oh, was hij in de knoop met zijn koptelefoon?
2: Dat is niet de eerste keer.
1: Hij leeft daar, het laat die man joh.
0: Maar goed, dat is ook een trucje van hem. Met koptelefoons gaan die leuke dingen doen. Maar het ging eventjes over de choreografie van het programma.
1: Ja, weet je wel van.
0: Alle danspasjes zijn allemaal ontworpen door onze vaste choreograaf.
1: In handen van John, ja.
0: En ook filelezer trouwens, John Develé. Nou, over files gesproken.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: En dan bedoel ik natuurlijk, de fileshow die komt er ook aan zometeen. Maar ik verwacht niet een hele grote show, want het is 6:30. En de meeste mensen zitten natuurlijk al thuis bij de barbecue waarschijnlijk.
1: Ja, hè? Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, natuurlijk. Eerst even het nieuws uit onze regio. In Leiderdorp heeft het college de kadernota voor de periode 2027 tot en met 2030 vastgesteld. De nota schetst het financiële beeld voor de komende jaren en vormt de basis voor de begroting. Volgens het college is de kadernota bewust beleidsarm gehouden, omdat de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord nog volgt. En wel wordt gewaarschuwd voor oplopende structurele tekorten vanaf 2028. Die kunnen de komende jaren nog worden opgevangen uit de reserves. Maar het gemeentebestuur benadrukt dat er op langere termijn keuzes nodig zijn om de financiën gezond te houden. In Leiderdorp dus.
1: Beetje.
0: Ja. Nou, in Zoeterwoude wordt pas na de zomer een besluit genomen over de toekomst van de voetbalkooi. De gemeenteraad heeft afgesproken dat in september meer duidelijkheid moet komen over de locatie en de verdere plannen. Omwonenden en gebruikers hebben verschillende ideeën over de inrichting en het gebruik van deze voorziening. De gemeente wil die belangen zorgvuldig afwegen voordat een definitief besluit wordt genomen.
1: Ja, hoe lang dat nou al bezig is?
0: Oh jongens, daar hebben we nog een jaar plezier van gehad al.
1: Inderdaad, ja.
0: Met de website te vullen met nieuws over de voetbalgooi in Zoeterwoude.
1: Klopt.
0: Het is een ding, hè. Het houdt de gemoederen bezig. In Leiden komt deze zomer voor het eerst een Creative Summer School voor volwassenen. Het programma biedt deelnemers de mogelijkheid om zich gedurende enkele dagen te verdiepen in creatieve disciplines zoals tekenen, schilderen, fotografie en schrijven. En de initiatiefnemers willen volwassenen inspireren om nieuwe vaardigheden te ontdekken en hun creativiteit verder te ontwikkelen. Activiteiten vinden plaats op verschillende locaties in de stad en zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden.
1: Maar geen muziek dan, hè?
0: Nee, nou, dat zal er misschien ook wel bij zitten, maar dat staat niet in mijn lijst.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar ik kan me voorstellen dat muziek ook wel onder de creatieve tak valt.
1: Ik ben het zeggen, een goede hoop erover.
0: Ja, dat zal toch
2: wel. Al.
0: Ja. En je kan, als het tekenen erbij zit, kan je natuurlijk een muzieknoten tekenen.
1: En daarna spelen, wou je zeggen.
0: En na spelen, ja. Nou, dat kun je dus niet verbieden. Hè?
1: Creatief ben jij.
0: Nou, precies.
2: Is mooi te bedenken allemaal.
1: Ja, dat is goed.
0: In Voorschoten is een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Pro Voorschoten, VVD en D66 vormen samen het nieuwe gemeentebestuur daar. Opvallend is dat alle wethouders vrouw zijn. En volgens de coalitie ligt de nadruk de komende jaren op een financieel gezonde gemeente. Voldoende woningbouw, bereikbaarheid en het behoud van de leefbaarheid in de dorpskernen. En met de installatie kan het nieuwe college direct aan de slag met de uitvoering van het coalitieakkoord. Dat is het nieuws uit onze regio. Warm, warm, warm is het.
1: Hier niet, gelukkig.
0: Nee, hier brult de airco lekker door.
1: Echt wel, zo.
2: Lekker, hè?
0: Het kader van ons duurzaamheidsbeleid. En morgen begint met veel zon en loopt de temperatuur snel op. Aan zee wordt het ongeveer 27 graden, terwijl het landinwaarts lokaal 30 graden kan worden. Staat een zwakke tot matige oosten.

0: Ja, er is echt wat aan de hand. Nee, serieus. Eens even kijken. Op de A44.
1: Ja.
0: Tussen Amsterdam en Den Haag. Daar is de A44 vanuit Amsterdam. Daar is de verbindingsweg is dicht door een ongeluk. En ook op de afrit Katwijk en Wassenaar Centrum. Daar is een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 12 minuten. Dat komt ook door het ongeluk. Er is sprake van stilstaand verkeer op de N434. En eens even kijken, daar heb ik ook nog wel wat meer informatie over. Moet ik heel eventjes erbij pakken. Tussen Wassenaar en Zoeterwoude op de N434 bij knooppunt Ommedijk. Daar is een omleiding ingesteld. Dat komt ook door het ongeluk. En verkeer richting Zoeterwoude wordt geadviseerd om Den Haag-Leidschendam te volgen via de N44, de N14 en de A4. En tot zover de verkeersinformatie.
1: Ja, maar niks op de A4, hè?
0: Je moet
1: omgeleid via de A4. Het lied gaat niet door, mensen.
0: Nee.
1: Ik moet ook liedjes gaan bedenken voor de A44 en de N44, denk ik.
0: Ja.
1: Die zitten er ook regelmatig bij, hè?
0: Zeker.
1: Ja, rijd er maar eens op, hè, A44.
0: Dat
1: is de uitdaging.
0: Ja.
1: Zometeen praten wij met Sandra Heijmans. En dat gaat over het gevoelskompas kinderkaartendek. Dat zijn 44 handgeschilderde kaarten die gezinnen op een speelse manier dichter bij elkaar brengen.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze de kaarten meegenomen hebben. Of we misschien even kunnen spelen.
1: We kunnen even kijken of wij een beetje, precies. Of we ook een beetje op het gevoel kunnen komen.
0: Ja, of een beetje
1: en Tijmen is de jongste. Dus
0: de kern van...
1: We moeten eigenlijk wel op het Tijmen een beetje ondersteboven kunnen houden. Nou, dat zometeen. En Sienna Spiro staat nu klaar.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Material Lover. Shanna, is dat Spyro of Spyro, Tijmen? Dat weet je altijd, hè?
1: Ik zeg Spyro.
0: Jij zegt Spyro.
1: Dat denk ik wel, hè?
0: Doe we Spyro.
1: Doe we Spyro.
0: Ja, waarom niet, hè? Ja, hoe help je kinderen woorden te geven aan wat ze voelen? Sandra Heijmans is hier, die komt uit Oostgeest. En Miranda Oetsers, die is ook onderdeel...

0: complot, zeg maar. Die is met haar gezin als moderne nomade de wereld rondgereisd. En ze werkte jarenlang met kinderen, ouders en professionals in onder meer de regio Leiden en de Bollenstreek. En samen ontwikkelde ze het gevoelskompas kinderkaartendek. Dat zijn 44 handgeschilderde kaarten die gezinnen op een speelse manier dichter bij elkaar brengen. Ja, Sandra.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zeggen.
0: Nee, dus je hebt alles al gehoord nu. Zou je microfoon ietsje hoger willen doen? Of zelf wat lager zitten mag ook, maar dat moet je bukken. Ja, kunnen we je goed horen. Vertel Sandra, ja, waarom zijn we hiermee begonnen met deze kaarten?
1: Nou, wat wij zagen is dat heel veel kinderen als ze thuiskomen van school aan het huilen zijn. En dat we heel veel druk zijn met van alles om ons heen. Maar eigenlijk heel snel de verbinding met de kinderen verliezen. Dus snel in onze telefoon. Niet zo zeuren, kom op, doorlopen. Terwijl er van alles in zo'n kind gebeurt. En ik raakte in een burn-out omdat ik nooit echt heb gevoeld wat er nou was. Dus ik was altijd aan het doorgaan. Maar stel nou dat onze kinderen begrijpen wat ze voelen. En dat ze dat ook voelen en kunnen benoemen. Ja, dan krijg je natuurlijk een hele mooie gezonde generatie. Dus dat is het idee.
0: Ja. En dan, daar is dus je hebt het bij, hè? Een kinderkaartendek, gevoelskompas.
1: Ja.
0: Ja, wat is dat nou precies? Wat is het gevoelskompas?
1: Ja, het gevoelskompas, nou dat zegt eigenlijk al, het heeft 4 richtingen. Die hebben we eraan gegeven. Magie, avontuur. Rust en zelfliefde. En het idee is dat je als ouders of als professional met een kind een kaartje trekt. En daar staat een boodschap op. Dus bijvoorbeeld, trek een kaart.
2: Nou, geef een kaartje trekken.
0: Ja, nou,
2: hoe voel je ze?
1: Ja, vertel eens.
0: Wat staat erop?
2: Nou, dat klopt denk ik wel. Oh. Ik voel me rustig.
0: Oh.
2: Mijn gezicht ontspant in een glimlach.
0: Oh.
2: Hoppa. Ja.
0: Ons effect, denk ik.
3: Juist, ja, wel hè.
2: Ja. Kan dat het zijn?
0: Ja.
2: Kan dat het zijn dat het
0: doorgaat? Ja, om 5 uur kwam hij heel gestrest binnen, maar heel rustig.
3: Meteen.
0: Ja.
3: Echt, light switch.
0: Ja, dat is zo hè. Ja,
2: ja, nee, dat komt
0: maar door. Maar even, en goed, dan heeft hij die kaart en dan? Wat is de bedoeling?
1: Op die kaart staat een afbeelding, dus daar staat nu een walvis. En die kan je dus allemaal naast elkaar leggen en dat vormt 1 plaat. Dus dit is interessant voor kinderen die het graag willen voorlezen. Maar ook voor kinderen die van puzzelen houden. Dus je kan alle kaarten zo naast elkaar leggen en dan wordt het 1 grote puzzel. En het idee is dan van oké, je trekt nu een kaart, maar misschien heb je het nooit over gevoel. En nu ineens staat er, hey, ik ben rustig, ik ontspan en ik glimlach.
2: Stukje bewustwording.
0: Maar even, gaat er even vanuit dat de kinderen het misschien niet zo zelf durven te zeggen. Maar als ze die kaart in de handen hebben, dat ze het dan wel willen laten zien.
1: Precies, en het gaat vooral over een moment van verbinden. Ja. Even samen de tijd nemen over hoe gaat het. En deze zet je dan in een houder. En dan kan je er aan het einde van de dag vragen, hey, hoe was je dag? Hoe heb je je gevoeld?
0: En waarom is het voor kinderen zo lastig om gewoon woorden te geven aan hun gevoel?
1: Ja, ik denk niet dat het voor kinderen lastig is, maar dat het juist voor ouders lastig is om er ruimte voor te geven.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook, ja.
1: Ja. Ik denk dat kinderen voelen heel goed van zichzelf. Maar ja, als ouders zeggen, kom op, we gaan door. En het is ook
2: Ik denk, waarom komt dat dan?
1: Omdat we heel druk zijn met heel veel dingen.
2: Ja, precies.
1: Dus werk, allerlei dingen die gebeuren moeten.
3: Maar ik denk het om de woorden brengen van dat soort gevoelens vanuit kinderen is denk ik wel het lastige aspect. Ja. Dat daar helpt denk ik wel bij.
1: Zeker. Ja. En ook heel veel kinderen die of buikpijn hebben. Ja, buikpijn, oké, wat is er dan? Wat voel je dan? Wat gebeurt er? We zijn zelf denk ik niet meer echt gewend om over gevoel te praten. En dat willen we wel echt doorbreken.
0: Ja.
1: Op een leuke manier. Dus dit kan iedereen.
0: Oké, maar goed, als je zegt van eigenlijk als de ouders maken gewoon te weinig tijd voor de kinderen. Dan maken ze ook geen tijd om met die kaarten bezig te gaan natuurlijk.
1: Dat hopen wij dus wel. En vooral omdat het leuk is om te doen.
0: Ja.
1: En natuurlijk, als je geen tijd wil maken, dan hoeft het niet. Maar meestal, als je hier eenmaal voor open staat, dan zie je ook echt verschil.
2: Maar ze leren dit soort dingen ook op school volgens mij wel. Dus ik heb zelf 2 jonge kinderen. Ja, en mijn oudste die krijgt wel via een bepaalde methode daar ook wel les in, zeg maar.
1: Ja, supermooi. En we zien ook dat psychologen het nu gebruiken aan de tafel of logopedisten. Dus zoeken naar plaatjes en dan de woorden zeggen. Ja,
0: dat even je geeft dus eigenlijk het hele kaartendek geef je aan het kind. En het kind gaat een beetje kijken van...
1: Je kan het of zo laten zien. Je kan het neerleggen.
0: Ja.
1: Je kan het met elkaar. Dan
0: nu leg je het echt bedekt neer.
1: Ja.
0: Dus dan pak je er gewoon eentje uit. Dan kan je misschien iets zien waarvan je denkt van... Ja, maar dat heb ik helemaal niet.
1: Nee. En meestal is er dan toch iets waarvan je denkt... Oh, daar kan ik toch wel iets mee. Elke dag is een avontuur.
0: Ja.
1: Dus hoe kan je vandaag op avontuur...
0: Oh, en dan kan je er vervolgens kan je daar je eigen vertaling aan geven. En wat betekent deze quote eigenlijk voor mij?
1: Juist.
0: Even eentje met timer proberen.
3: Eentje voor mij.
0: Even kijken wat jij... Maar
3: daar ben je ook aan de beurt, hè? Ja. Dat zijn we allemaal geweest, ja.
2: Maar het is dus eigenlijk altijd kloppunt dan.
1: Ja,
0: pak er even eentje.
3: Pak deze.
1: Ja.
3: Hoppakee. Ik hou van wat ik in de spiegel zie. Ik zie liefde. Jeetje.
2: Oh. He, klopt het?
0: Nou ja, meestal kan je, nou, kan je gewoon volmondig ja zeggen toch?
3: Meestal sta ik zelf voor de spiegel, maar als mijn zin erbij staat, dan zeg ik wel van ja. Dan klopt
0: maar
3: het
0: wel. Dat is niet eerlijk. Nee, het gaat om wat je, dat je jezelf in de spiegel ziet natuurlijk. Hè?
3: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, ja. Dus, is het ja?
3: Ja, denk het wel.
0: Oh, kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is wel goed. Oké. Okay. Vandaag help ik anderen. Ik mag geven, heb ik.
2: Nou, dat klopt niet.
3: Geen goede tips, niks.
0: Oké, dan ga ik de volgende kaart pakken die dan hierbij...
1: Wat je dus kan doen met die kaarten, het is één poster, een praatplaat. Die kan je dus op de poster leggen. Dus het is één...
3: Oké, nou.
0: Oh, het is een hele... Je hebt een, je rolt nu eventjes voor de mensen die op de radio mee luisteren.
1: Ja.
0: We hebben nu een hele poster, een heel kleurrijke poster trouwens, waarin eigenlijk een... het zijn eigenlijk de kaarten bij elkaar gevoegd.
2: Er is ook een tekst om met jouw gevoel, jouw kompas.
0: Ja, we zien feitelijk een landschap. Met water en strand en groen en regenboog en een maan en alles. Ja. Het ziet er allemaal kleurig uit. Net als de kaarten trouwens. Ja. En dan kan je zeg maar, de kaarten die je pakt, kan je een beetje daarbij bijleggen. Dat is het idee.
1: Ja,
0: precies. Ja. En op die manier ga je het gesprek aan met, in de meeste gevallen zijn het waarschijnlijk je ouders, maar wat je zei, pedagogen bijvoorbeeld, zou het ook kunnen zijn.
1: Ja. Psychologen. Ja.
0: Psychologen, inderdaad. Het werkt dus met een aantal richtingen. Dat gaf je aan. Rust, avontuur, zelfliefde en magie. Dat zijn de vier richtingen. Wat spreekt de kinderen het meest aan van deze vier?
1: Ja, dat is bij iedereen anders. Mijn dochter heeft een lievelings die gaat over ik zorg voor mezelf. Of ik kan dit. Nee, ik kan dit.
0: Ja.
1: En mijn andere dochter die is gek op de regenboog. Dus die gaan heel erg aan op plaatjes. En weer anderen gaan op teksten aan. En jullie hebben ook een kaart getrokken. En daar staat dan ook een symbooltje bij. Want wanneer is het dan rust en wanneer is het avontuur? Dus het maandje staat voor rust, hier achterop ook.
0: Ja.
1: Dus het geeft letterlijk richting.
0: Ja. Ja.
2: Kan het ook helpend zijn voor hele onzekere kinderen... die bijvoorbeeld op die manier meer zelfvertrouwen krijgen?
1: Zeker, want de kaart die jij net trok van... ik hou van wat ik in de spiegel zie. Ja, als je dat met de tiener trekt, is het waarschijnlijk anders... dan als je met een vierjarig kind trekt.
0: Nou ja, je noemt even de leeftijd. Want ik zit even de kaarten te bekijken. Maar ik denk van ja, het zijn wel soms een beetje filosofische teksten bijna, denk ik. Van in hoeverre snapt een kind van vier het ook? Hè? Mijn engelen zijn dichtbij. Ik word beschermd. Mm-hmm. Mijn hoofd mag even stil zijn. Ik fluit mijn ogen en zucht. Ja, het zal bij het ene kind misschien wat beter aansluiten maar dan met het andere kind. Om met deze kaarten te werken. Zeker. Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, ik merk dat kindjes van twee gaan zoeken naar bijvoorbeeld de dolfijnen. En dat oudere kinderen weer echt kunnen lezen en begrijpen wat het betekent. En wat het idee is erachter, zijn eigenlijk lichaamsgerichte oefeningen. Dus ik zucht. Wat gebeurt er nou eigenlijk als ik zucht? Nou ja, samen hard op te zuchten maakt eigenlijk wel dat je ontspant.
0: Ja.
1: Dus je echt wel een ander gesprek voert met het kind dan wat we normaal gesproken. Ja. Hoe was je dag?
0: Ja.
1: Leuk en we gaan weer door.
0: Ja.
1: Hoe is het geweest?
0: Ja.
1: Vertellen is en dat je open vraagt vertelt en dan hoort hoe het met je kind gaat.
3: En hoe komt het dan volgens jou dat de laatste jaren hier eigenlijk minder ruimte voor is dat mensen of kinderen met hun ouders minder over gevoel praten?
1: Ja, ik weet het niet, maar vanuit mezelf sprekend merk ik dat het gewoon heel druk is. Dus vanuit werk gelijk eten en de kinderen gaan vaak naar de BSO. De
2: routine van de dag. Ja.
1: Exact. Ja, dus er komt steeds minder tijd om echt te connecten. En je merkt gewoon dat als je bijvoorbeeld even plezier maakt, 10 minuten de tijd neemt om even met je kind te lachen of te voetballen. Even een momentje te pakken, dat er gewoon een heel ander contact komt en dat je een veel meer ontspannen en rustige sfeer in huis hebt.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dat wensen we toch ongeveer allemaal als ouder.
0: En hoe kan je nou ervoor zorgen dat je als ouders, dat het niet al te zwaar of te therapeutisch wordt als je deze kaarten gaat gebruiken?
1: Ga lekker puzzelen, pak gewoon een kaart
0: die
1: erop staat.
0: Ja.
1: En vooral doen wat bij je past. Dus inderdaad, jij zegt ook, het klinkt filosofisch. Maar je kan ermee doen wat je wil. Dus ja, ik heb kinderen gezien die gaan puzzelen. En ik heb andere kinderen gezien die hele andere dingen mee doen. Die gaan kwartetten of die zoeken één specifiek plaatje.
3: Dat is ook een beetje je eigen interpretatie, denk ik, of niet?
0: Ja, dat is het natuurlijk ook inderdaad.
1: Ja, dus we hebben nu een zomerboek gemaakt. Dus wat doe je nou op zomervakantie? Hoe hou je nou die 6 weken lang plezier met elkaar? Dus zo zijn we bezig om zoveel mogelijk... ouders en kids bij zichzelf brengen eigenlijk.
0: Even, als je nou luisteraars of kijkers nu een tip wil geven van... hoe kun je nou het beste ruimte geven aan gevoelens? Wat is nou het belangrijkste om te doen als ouders?
1: Goeie vraag. Even stil zijn. Gewoon even niks zeggen. Het niet op willen lossen. Ik ben gevallen. Oh, kom maar. Geef een snoepje. Nee, oké. Met gevallen.
0: Ja.
1: Okay. Ja, doet pijn. Ja, dat doet pijn. Dat klopt. Ja, en het is even niet opgelost.
2: Maar dan stel je niet de vraag van wat doet het met je?
1: Nee, dus je geeft ruimte aan wat er gebeurt.
0: Ja,
1: of ik ben heel zenuwachtig. Oké. En waar voel je het nou? Het giert of kinderen weten daar altijd wel woorden aan.
3: Gewoon om aan te geven dat het erbij hoort dan of zo. Die bewustwording.
1: Ja, en je mag boos zijn. Hè? Dat hoort erbij. En als je dat op een gezonde manier mag uiten, dan is dat oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mocht je thuis denken van, ik heb ook wel een beetje last om het goede gesprek te voeren met mijn kind. Dan, je hebt een Instagram, begrijp ik, hè, waar we de kaart ook op kunnen zien, denk ik.
1: Ja. Daar zijn we elke dag ongeveer te vinden.
0: Waar ben je te vinden?
1: Gevoelskompas.nl.
0: Oh, dat is het adres.
1: NL, dus zonder die punt. Ja,
0: oké. Gevoelskompas.
1: Yes.
0: Fijn dat je was, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Vanavond maar weer een kaartje leggen, denk ik.
1: Zeker.
0: Dankjewel. Dit is Centraal Plus en Bouwzaam.

0: Greedy, Tate McRae, Centraal Plus, Vrij Mibo, Straatplaat.
1: Nou,
2: ja.
1: Even kijken hoor, vertel maar eventjes, want doe even alle tips nog een keertje.
2: Ik zal even alle tips even doorlopen.
1: Alle tips graag, ja.
2: De eerste was natuurlijk dat het in Leiderdorp was. Het was een clublied van een, zal ik er wel even verraden, een Engelse voetbalclub. Maar ik heb echt gekeken. In Nederland draaien ze hem ook ergens, dus die geef ik je wel te goed.
1: Oeh.
2: Dan als tweede, de straat vormt een vierkant.
1: Ja.
2: Dan hadden we als derde dat een deel van de straatplaat de vertaling was van de achternaam van de artiest. En dat waren eigenlijk alle tips.
1: Dat is het.
2: Jawel hè?
1: En we weten niks.
3: Nee.
1: Nou, vertel maar.
3: Idee.
1: Wie is het? Waar is het?
2: De Jon Neffenbakker.
1: De artiest van de plaat op zoek.
3: Toch wel hè? Ja. Ik dacht het al.
1: Ja, wie wat?
2: Jon Neffenbakker.
1: Nee, echt serieus.
2: Ja, Torenwacht.
3: Ik dacht het al.
1: Nou, hadden we toch wel goed.
3: Torenwacht. Ik zei nog in de
1: toren
3: zei
1: ik dat. Maar luister eventjes. Dan hadden wij hem gewoon goed. Maar weet je, zo kan iemand thuis ook nooit meer raden. Hè? Want dan hoort hij hier op de radio van... Nee,
2: hier
1: dat
2: moet je
1: goed.
2: Niet laten misleiden door het internet.
1: Nee, door jou niet.
2: Door mij, ja. Nee, Tijmen
1: van Duin. Niet. Onthoud die naam. Vertrouw die man niet.
2: Berucht.
3: Ja. Grootste neus.
1: John Develé kan er trouwens ook wat van.
2: Gelogen natuurlijk. Ja,
1: John Develé kan er ook wat van trouwens.
2: Ja, bellen.
1: Ja. Jazeker. Maar goed, welke uitvoering van You Never Walk Alone had je in gedachten?
2: Ik had eigenlijk gewoon de originele, want ja, Lee Towers. Ik bedoel, dat is natuurlijk waar de straatplaat om gaat. Torenwacht, Towers. Ik denk, leg hem er even uit.
3: Ja, die link had ik ook al.
2: Ja, wel.
3: Toren, iets met toren, zei ik tegen jou.
2: Ja, maar ik moet gewoon graswacht ontkennen natuurlijk. Ja, anders is het zo saai.
1: Ik heb hele rare versies heb ik hier in het systeem staan. Ik kan kiezen uit Ramon Prins.
3: Ja.
1: De Alpenzusjes. Zullen we de Alpenzusjes doen?
3: Ja, de Alpenzusjes.
1: De Alpenzusjes.
2: Alpenzusjes.
1: Of Erik van Klinken.
2: Ik
1: ga voor de Alpenzusjes.
3: Ja.
1: Het is echt... Nog nooit voor... Ik heb volgens mij mijn hele carrière... Ik ga toch gewoon een jaar of 80 mee... Nog nooit de Alpenzusjes gedraaid. Dus ik neem dit moment neem ik even waar.
2: Laat maar komen dan.
1: Ja. Alpenzusjes, You Never Walk Alone. Voor de mensen aan Torenwacht, hè, zei je.
2: Torenwacht
1: in Leiderdorp.
2: Ja.
1: Dat is de straatplaat van deze week. Zometeen na 7 uur is hier natuurlijk ons aller Johan Hogendijk. Die gaat terug naar de jaren 80 en 90. Na 9 de mixtip met Erik van Oosten. En op televisie het nieuws overdicht met Joyce.
3: Jou zien we over een paar weken pas weer.
1: Oh ja, even met vakantie.
2: Yeah,
1: nou.
2: Nee.
4: When you walk.
1: Hoor eens even.
4: Through a storm.
2: Bye weekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Johan Hoogendijk.
4: Meer voor jou. Het is vrijdagavond, 7 uur geweest.

Verderweg de grootste hit die Tracy Ullman scoorde in 1983, Breakaway. Aan het begin van het eerste uur 80s en 90s hier op Centraal Plus. Ja, het is vrijdagavond, 7 uur geweest. En dan staan de hits uit de jaren 80 en 90 weer lekker voor je klaar. Wat hebben we vanavond zowel in het eerste uur voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 19 juni 1998. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de

de radio door de Zuid-Afrikaanse regering destijds. Maar Eddie Grant wist er toch een grote hit mee te scoren in 1988. 5 weken op nummer 1 in Nederland. En daarmee is 7:15 op Centraal Plus. Wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 19 juli 1998. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de nummer.

0: The 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 19 juni 1998. Op nummer 5 Casey en JoJo en All My Life. Op nummer 4 Ultimate Chaos en Casanova. Nummer 3 The Benga Boys en We Like to Party. En de nummer 2 die was voor The Soca Boys en Follow the Leader. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 19 juni 1998. Die was voor Press Michelle featuring ODB en Mia, Ghetto Superstar.
0: Centraal Plus, 80s en 90s. Meer voor jou. Centraal Plus. 1.

scoorde een hele grote hit in de jaren 90. Vanessa Paradis en Be My Baby horen hier op Centraal Plus. Ja, de hits uit de jaren 80 en 90 zijn vanavond iets anders dan dat je gewend bent. Ze zijn helemaal gericht op het weer. En dan praten we natuurlijk over het zomerse weer waar we het nu over hebben. Die heerlijke zomerhit zoals deze van Jimmy Cliff. En het heerlijke reggae.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 7:30 geworden. Ik heb zometeen voor je klaarstaan. Ook een heerlijke zomertrack van Chubby Checker en de Fat Boys. En The Twist, ken je die nog uit de jaren 80? Ga ik zo voor je draaien. Maar eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Voorschoten heeft afscheid genomen van wethouder Hubert Schokker. Na 3 jaar in het college nam hij gisteravond afscheid van de gemeenteraad. Schokker trad namens het CDA aan als wethouder en was daarnaast derde loco-burgemeester. Door de vorming van de nieuwe coalitie van Pro, VVD en D66 komt er een einde aan zijn wethouderschap. Schokker volgde in 2023 CDA-wethouder René Zoetemelk op en was eerder wethouder in Wassenaar. Tijdens dezelfde raadsvergadering zijn Rachel van Hellemond, Pieter Varenkamp en Esther Mierenmet benoemd en beëdigd als nieuwe wethouders van Voorschoten. De gemeente Zoeterwoude verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de gesloten voetbalkooi aan de Klaproosweg. De plaatsing van de kooi blijkt niet mogelijk omdat geen van de onderzochte alternatieve locaties voldoet aan de wettelijke geluidsnormen. Dat zei wethouder Angelique Beekhuizen vanochtend in de ochtendshow van Centraal Plus. De voetbalkooi werd eind vorig jaar gesloten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De gemeente heeft inmiddels verschillende maatregelen onderzocht en gaat de komende tijd verder in gesprek met buurtbewoners om tot een passende oplossing te komen. En de gemeente Wassenaar roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het dorp. De komende periode worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de nieuwe omgevingsvisie. Een plan waarin wordt vastgelegd hoe Wassenaar zich richting 2040 moet ontwikkelen. Daarbij gaat het onder meer over wonen, verkeer, natuur, energie en voorzieningen. Omdat niet alle plannen tegelijkertijd of op dezelfde plek kunnen worden uitgevoerd, wil de gemeente inwoners betrekken bij de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond trekt er mogelijk nog een regen- of onweersbui over. En plaatselijk kan zo'n bui stevig uitpakken met kans op wateroverlast, rukwinden en hagelstenen van enkele centimeters. Het gaat hierbij om zeer lokale buien, dus lang niet iedereen krijgt hier mee te maken. Komende nacht wordt op de meeste plaatsen droog. Het blijft bovendien erg warm en vochtig, met temperaturen die niet onder de 18 graden uitkomen. Daarbij staat er weinig wind. Morgen verloopt opnieuw hoogzomers, al wordt het iets minder warm dan vandaag. Aan zee wordt het ongeveer 23 graden en landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Er zijn zonnige perioden en de kans op een enkele bui is klein. Kortom, het wordt morgen een heerlijke zomerdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: officieel gezien werd het nummer natuurlijk opgenomen in 1962 door Chubby Checker. En daar scoorde er toen ook een grote hit mee. Stond namelijk 3 maanden in de hitlijsten in dat jaar. Ja, en in 1988 hadden de Fat Boys, een groep rappers uit Amerika, die hadden het idee om het nummer opnieuw op te nemen. En ze vroegen daar toestemming voor natuurlijk aan Chubby Checker. En die zei van, nou, ik ga het nummer gewoon opnieuw inzingen, want ik wil wel meedoen met jullie. Nou, en zo is een grote hit opnieuw geboren. Want ook deze track die kwam op de 2e plek van de hitlijst terecht. Hey, het is inmiddels 7:45 hier op Centraal Plus. En dat betekent dat het tijd geworden is voor
1: de albumtrack.
0: Ja, de albumtrack. We gaan terug naar het jaar 1996. We gaan eens kijken wat er zoal gebeurde in dat jaar. Nou, 1996 was het jaar waarin de USB-aansluiting werd geïntroduceerd. En die al bijna 30 jaar onder ons is, om het zo maar even te noemen. Want hij wordt nog steeds gebruikt. Hè. Op allerlei verschillende apparaten vind je nog steeds een USB-aansluiting. En in 1996 wordt de Amsterdam Arena officieel geopend met een optreden van Treintje Oosterhuis. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Backstreet Boys. Natuurlijk van de Backstreet Boys. Uitgebracht op 6 mei 1996. Het is het debuutalbum van de Backstreet Boys. Er worden 200.000 exemplaren verkocht. Alleen in Nederland en een veelvoud in Amerika. Nou, totaal hebben zij wereldwijd meer dan 100 miljoen albums verkocht. En zijn daarmee de best verkopende boyband aller tijden. Nou, er staan 13 tracks op het album. Een aantal grote hits die van het album afkomen. We Got It Going On, Anywhere For You, I'll Never Break Your Heart en Quit Playing Games With My Heart. Nou, wij gaan vanavond de nummer 3 track van het album voor je draaien. Het is een van de grotere hits van het album. En natuurlijk ook van de Backstreet Boys. Get Down is deze week.

voor 9 zal dat zijn. Dan gaan we aan het rad draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 19 juni 1994. Dat zo meteen allemaal. Nu nog eventjes. Deze mannen scoorden ook veel hits in de jaren 80. Wham! En een B-kantje van Last Christmas. Everything's

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
2: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
1: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 19 juni 1987. Daar gaan we natuurlijk eventjes de top 5 met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, en later in het uur, als we rond 20:15 zijn, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar de hitlijst van 19 juni 1994. Dat allemaal in het tweede uur en lekker veel hits. Natuurlijk, allemaal hebben ze met de zomer te maken. Zoals deze, waar ik me eigenlijk alleen de clip van kan herinneren. Sabrina.

volare. Heerlijke Spaanse klanken, terwijl deze gasten eigenlijk helemaal niet uit Spanje komen. Maar ze komen uit Zuid-Frankrijk. Maar dat daar gelaten. Hey, het is 7:15 hier op Centraal Plus en wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 19 juni 1987. Dit was de nummer 5.

0: 19 juni 1987 met op nummer 5 Jen Hammer en Crockett's Team. Op nummer 4 Spanga, Call Me. Op 3 Johnny Logan en Hold Me Now. En de nummer 2 die was voor Mixed Emotions en You Want Love. En dan gaan we natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 19 juni 1987. Die was voor Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody.
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus.
1: 1.

Corazon, Mink de Vil hoor je hier op Centraal Plus. Wat is dit lekker om te horen. Dit is echt zo'n heerlijke zomerhit. Als je dan lekker op het strand ligt en dan deze track op de achtergrond. Heerlijk om terug te horen. Een grote hit uit 1984 voor Mink de Vil dus hier op Centraal Plus. Ja, en over grote hits gesproken. Zometeen Ultimate Chaos en Casanova. Ook een heerlijke zomertrack. En

Het is daarmee bijna 9:15. Wij gaan zo meteen lekker het rad laten draaien. Ik heb hem hier alvast eventjes klaargezet. Gaan we zo meteen een lekkere slinger aangeven. En dan gaan we eens eventjes kijken wat we voor je mogen draaien zo meteen op Centraal Plus. Over een paar minuutjes is dat. Eerst deze zomerse track van Elvis Crespo. En

Elvis Crespo en Suavemente hier op Centraal Plus. Het is daarmee 8:15 en dat betekent dat wij het rad erbij gaan halen. Ik heb hem hier achter mij staan. Ik ga er even een draai aan geven. En dan gaan we zo meteen kijken in de hitlijst van 19 juni 1994 wat we voor je kunnen draaien. Nou, dat weten we bijna. Dat is bijna zover. Het rad staat stil. Op het getal 20. We gaan eens kijken in de hitlijst van 19 juni 1994. Wat vonden we toen op nummer 20? Daar stonden de Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams.

Plus, het is bijna 9 uur. Voor mij zit het erop voor vanavond. Zo meteen veel plezier bij Rudo en Erik en de mixtape. Tot 11 uur zijn zij bij je met de hits in de mix. En ik ben er gewoon volgende week weer voor veel meer tracks uit de jaren 80 en 90. We gaan draaien bij deze klapper van Bellini en... Samba.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
2: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
1: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Shakira en Burna Boy. Om maar gelijk een beetje in de voetbalstemming te komen. Ja, morgenavond speelt het Nederlands elftal weer, Erik, tegen Zweden. Wat denk je dat het gaat worden?
1: Nou, ik denk 1-0 voor Zweden. Wat denk jij?
0: Ik denk een lichte winst voor Nederland. 2-1.
1: Oh.
0: Maar wel winst.
1: Ik weet het nog niet zo.
0: Ja, de 2-2 tegen Japan zijn we niet vergeten. Maar als je nu kijkt wat er in de poolfases allemaal gelijk gespeeld is. En welke landen bijvoorbeeld. En Portugal ook niet wisten te winnen van

0: kijken. En zondag vaderdag natuurlijk. Jouwe?
1: Nou, die van mij is heel rustig. Zondag vaderdag vieren uiteraard. En morgen een redelijk relaxed dagje. Morgenavond bij vrienden voetbal kijken. En vanavond hier met jou. Dus,
0: rustig?
1: Nee hoor, ik kijk ook wel een beetje uit naar het weer. De zon heel warm. Dus, ja,
0: dat is wel waar, ja.
1: Volgens mij moet het een topweekend worden. En zo meteen Fat Joe

0: Mr. JT, Like I Love You, oftewel Justin Timberlake en Mr. Broken Wings. Soms denk je, hoe gaan platen in elkaar? Maar Erik, het lukt jou altijd.
1: Ja, het is een gave.
0: Zometeen deel 2 van de mixtape. Welke tracks heb je daarin?
1: Even kijken, we beginnen met ATB, 9 PM. The Pet Shop Boys, Always On My Mind. En Ricky Martin, La Copa de la Vida.
0: Dit is Christina Aguilera, dit is Lady Marmalade.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook

0: Catch Your Voice en Always On My Mind en ATB 9pm Till I Come was een hit van begin van deze eeuw. Het klinkt alsof dat heel kort geleden is, maar het is gewoon ook al een jaar of 25 geleden. Een kwart eeuw oud, deze plaat.
1: Zoals je het zo zegt.
0: Soms moeten we er maar niet bij nadenken, meneer Van Oost. Zoals we worden oud.
1: Nou, is beter, hè?
0: Zometeen Beyoncé en Naughty Girl. Maroon 5 komt eraan in dit uur van de mixtape. Moves Like Jagger naar Ricky Martin. Dit is
1: ja.
0: Een Spaanstalige plaat.

0: Boney M, Ma Baker en Maroon 5, Moves Like Jagger. Vrijdagavond, dit is de mixtape.
1: Zo, je hebt er zin in?
0: Heerlijk, ja. Nee, ik zit helemaal in mijn element.
1: Oh, dat komt het eindcijfer dan ook wel ten goede natuurlijk.
0: Oh nee, dat gaat zeker wel met... Dat gaat zeker in het eindcijfer van vanavond terugkomen, zeker hoor.
1: Oh, relax.
0: Hey, zometeen, omdat je er geen genoeg van kan krijgen, ik zie Michael Jean nog, of Billie Jean, Michael Jackson nog een keer staan.
1: Ja, maar dat is wel een iets andere versie. Daar zit ABBA overheen namelijk.
0: Gewoon omdat het kan. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.
1: Ja, ja, ja.
0: Je hoort hem zo meteen.

0: leeft niet meer. Hoe heet die zanger nou van...
1: Maxi Jazz, toch?
0: Precies. Daar was ik even naar op zoek. Bibi Rexha, Fadeless, New Religion hoorde je ook nog hier bij Centraal Plus op de vrijdagavond met in de mix zometeen Diana Ross, Upside Down. Lekker klassieker naast Romai, dat is Papa Ute.

0: Haven en I Run aan het einde van de mixtape voor vandaag. Erik, dank je wel weer.
1: Ja, jij ook bedankt. Vond je het leuk?
0: Ja, ik vond het heel gezellig.
1: Wat geef je het?
0: 8,5.
1: Ook netjes.
0: Jij?
1: Ik geef het gewoon, zoals elke week, een 9. Want ik was weer in bloedvorm. Man!
0: Volgende week zijn we er weer met de mixtape. En morgenavond dan zijn we er ook, maar dan non-stop direct na de 30 met Erwin Prins.
1: Dag. Oh, ik ben duizelig.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achter op een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu